0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nacht Express. Wij brengen je naar de nieuwe ochtend.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your

don't take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League derde geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd eerste. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een derde plaats. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist, veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

Ah, dat is lekker dit. Muziek van Nick Lowe uit de jaren 80. En Have a Boy, Have a Man, luisteraars. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Dit en Dat. Van alles wat op de zaterdagmorgen. En dat vandaag voor zaterdag 5 september 2026. Tot 10 uur met dit programma. Vandaag zonder Björn Kömmeling. Hij is nog verhinderd vandaag. Vandaar dat ik het over mag nemen. Dat is hartstikke leuk, want ik ben er dan tot 12 uur als je het goed uitrekent. Met natuurlijk hits bij de koffie erbij. Wat gaan we doen? We hebben natuurlijk straks rond 8:30 het weeroverzicht met Gerrit Vossers vanuit Silvolde. En verder het regionale krantenoverzicht. En natuurlijk zijn er dit weekend heel wat live evenementen, waaronder de Trial Grand Prix in Zelhem bij de Langenberg, daar waar we live te gast zijn. En we zullen daar ook nog vandaan komen met reportages. Kortom, genoeg te doen op deze zaterdag muziekdag. Je luistert naar Radio Ideaal. En dat met dit en dat van alles wat tot 10 uur vanochtend.

En daar was die Justin Wellington, Aiko Aiko, grote hit in de coronatijd, hoorde ik al, TikTok-versie. Grote score destijds en daarom ook een nummer 1 hit. Hier te horen op Dit en Dat van Alles Wat op Radio Ideaal op deze zaterdagmorgen, het is 5 september. Jesper Giezen straks om 14:15 met het sportnieuws. En dit is UB40, Kingston Town.

0: Zo ongelooflijk mooi dit muziek van Ellen Langley. Nooit heeft iemand van haar gehoord hier in Nederland. Maar in het buitenland staat ze al wekenlang op nummer 1 in de Verenigde Staten. Dit was Tues in Texas. We gaan zometeen luisteren naar het regionieuws.
1: Het nieuws uit jouw regio.
0: En dat doen we samen met Jeannette Smit, live hier aan de desk geschoven. Jeannette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom in de uitzending, het regionieuws.
2: Yes, dank u. Donkere fietspaden, overlast door drugsgebruikers, verwarde of verkeerd begrepen personen en intimidatie op straat. Dat kwam naar boven tijdens 3 gespreksavonden over sociale veiligheid in de gemeente Doetinchem. Inwoners deelden uiteenlopende situaties in plekken waar zij zich niet veilig voelen. Sommige deelnemers kwamen met concrete gebeurtenissen of zorgen, anderen vooral om te luisteren en mee te praten over wat er leeft in de gemeente. Voor de aanwezige raadsleden was vooral een luisterende rol weggelegd. Welke problemen ervaren inwoners en waar kan of moet de gemeenteraad mee aan de slag? Naast Doetinchem werden ook gespreksavonden gehouden in Gaanderen en Wiel. Een fietser is vrijdagochtend in Lichtenvoorde aangereden door een auto. Rond 10 uur kregen de hulpdiensten de melding van de aanrijding op de kruising Varsseveldseweg en 18 in Lichtenvoorde binnen. Bij de stoplichten stonden meerdere voertuigen te wachten. De bestuurder van een wachtende auto wilde wegrijden en zag hierbij een fietser over het hoofd, waarna zij ze aangereden. Het zicht van de bestuurster werd belemmerd door een vrachtwagen die rechtdoor wilde rijden en naast haar stond. Volgens de politie had de bestuurster van de auto groen, maar dit wordt nog onderzocht. Omstanders hebben de fietser eerst de hulp verleend tot de hulpdiensten er waren. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En de Graafschap heeft vrijdagavond de uitwedstrijd met Heracles Almelo met 5-0 verloren. Na de snelle openingstreffen van de thuisploeg hielden de superboeren lange tijd stand tot kort voor rust de 2-0 viel. In de tweede helft ging de wedstrijd lange tijd gelijk op, maar waren de Almeloers uiteindelijk doeltreffender en liepen uit naar een ruime overwinning. De Graafschap beleeft met 1 punt uit 5 wedstrijden de slechtste seizoenstart sinds 1969. Volgende week vrijdag wacht de ploeg van trainer Duivenvoorde wederom een lastige uitwedstrijd op bezoek bij FC Emmen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Showtime.

prachtige plaats. Henk Wijngaarts, terug naar de jaren 80. En de containersong, hij is aan beterende hand, hoorde ik al. Dat is perfect. Lekker weer thuis bij zijn vrouw Treintje. En hij knapt weer zinderogen op van zijn hartoperatie. Gelukkig maar. De groeten vanaf deze kant, Henk. En luisteraars, u stemt af op Radio Ideaal. Dit en dat van alles wat met een hele mooie van Wimmy Bauma.

Dat was hier een Duitsstalige van zanger Ibo. Een bungalow in Santa Nirgendwo. Zo, we gaan er even uit voor reclame en het nieuws van 9 uur. En zometeen zijn we snel terug met het tweede gedeelte van Dit en Dat van Alles Wat. We komen nog live vanuit het Trial Circuit, Trial Grand Prix. Druk bezig in Zelm op de Langenberg. En onder andere Gerry Evers is daar om verslaggeving te doen vandaag. En ook Jesper Giesen met het laatste sportnieuws rond 9:15 natuurlijk. Ik zou zeggen, luister lekker mee zometeen na 9 uur, deel 2 van Dit en Dat. Vandaag zonder Björn Kummeling. Nog even vrije tijd vandaag.

0: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met De Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, De Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, De Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmsen spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmsen zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
5: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
8: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
9: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl. Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

prachtig mooie René Schuurmans uit het Brabantse land en laat de zon in je hart. En inmiddels is het 7:07. Luisteraars, welkom terug. Deel 2 van Dit en Dat van Alles Wat op de zaterdagmorgen sinds jaar en dag. En dat normaal gesproken met Björn Kummeling en zijn team. Vandaag wel het team, maar niet Björn Kummeling. Hij is een paar weken tussenuit. Wat gaan we doen dit uur? Jesper zei het net al, druk hier in de studio, dat klopt. We gaan het hebben over de Slangenburgse nazomerdagen. Dat zal zo rond 9:45 zijn. Verder praten we met Jesper Giezen van het team van Björn natuurlijk hier in de studio over de laatste sportuitslagen en de laatste nieuwtjes omtrent het sportgebied. En de kans is groot dat we nog vanaf het trialterrein komen in Zelm op de Langenberg. En dat met een aantal medewerkers van Ideaal, waaronder Gerry Evers. Uiteraard het regionieuws met Jeannette Schmid en het weeroverzicht met Gerrit Vossers. Kortom, genoeg te doen het komende uurtje hier op Radio Ideaal. Dit en dat van alles wat. We gaan snel door met de muziek. Kenny Rogers samen met Dolly Parton. De grootste hit van hun, helaas Dolly Parton, niet meer onder ons.

0: prachtig. Muziek uit de streek, de draadnagels, als hij dat maar doet. Ze zijn druk bezig met het opnemen van nieuwe nummers. Binnenkort horen we daar meer over. Dit en dat van alles wat op Radio Ideaal. Het is inmiddels 9:15. Tijd voor het sportnieuws met Jesper.
1: Dit is Radio Ideaal, met het sportnieuws uit binnen- en buitenland.
0: Hey, goedemorgen Jesper, je hebt wat nieuws voor ons, hè?
2: Ja, zeker. Goedemorgen. Nee, we gaan weer, wat is het, een rondje weer langs de velden, zeggen ze dan. Laten we dat maar eens proberen. Het gebeurt natuurlijk genoeg dit weekend, ja. Ook in de regio natuurlijk. Met het onder meer met het GP Trial in Zelhem. Daar gaan we misschien dadelijk nog eventjes heen, naar de Langeberg. Maar Klopt. Laten we eerst eventjes op het buitenlandse niveau beginnen. Onder meer in Spanje gisteravond voetbal. Real Madrid heeft daar gespeeld. Die speelde tegen Real Betis uit Sevilla. Hebben met 1-0 verloren door een doelpunt van de voormalig AZ-spit Troy Parrott. Die maakte de 1-0. En in de 94ste minuut miste Kylian Mbappé nog een penalty. Dus wat dat betreft bij Real niet zo'n heel best begin. Denzel Dumfries, natuurlijk Oranje International, die stond in de basis. Dus dat is dan wel weer positief. Gaan we even naar Spanje, daar de Vuelta aan de gang. De 13e etappe was een prooi voor Wout van Aert. De Belg was na een lange vlucht te machtig voor Valentin Paré-Peintre in een sprint. Van Aert was al leider van het puntenklassement en heeft nu de groene trui. Die krijg je daarmee nog steviger in handen. Klassementsrijder Enric Mas was... Die behoudt zijn leiderstrui 3 minuten van de winnaar van Aert dus. Maar die was niet gevaarlijk voor de rode trui waarin Mas dus rijdt. Gaan we naar de US Open. Een van de Grand Slams is namelijk aan de gang. Aryna Sabalenka bij de dames heeft voor de 6e keer op rij de laatste 16 behaald. De titelhoudster die kreeg de zegen niet cadeau, maar bleef wel zonder setverlies. Het werd 6-3, 6-4. En ook Carlos Alcaraz, een van de favorieten bij de mannen, drong door tot de 4e ronde van het toernooi. Hij had een flinke kluif aan de Chinees Wu Yibing, maar won ook met 3 sets. 6-3, 6-4, 6-1. Gaan we nog even naar Italië. Ja, collega Johnny Rijns is natuurlijk groot fan altijd van, hè, de Formule
0: Zeker.
2: 1.
0: Ja, hij is al aan het kijken nu volgens mij.
2: Is dat nu? Gisteren hebben ze natuurlijk al gereden. Dat zou kunnen inderdaad.
0: Maar hij kijkt altijd terug.
2: Kijk aan.
0: Hij neemt het op.
2: Hij kijkt de vrije training. Daar ben je echt fan.
0: Ja, dat is hij ook.
2: Daar ben je echt fan. Dan moet ik nu niet vertellen dat George Russell de snelste was in de tweede vrije training.
0: Nee, hij heeft een polootje aan van de Grand Prix.
2: Kijk, echt van Max
0: van de Formule 1. Ja, van Max. Ja, serieus.
2: Dat is wel leuk. Ja, dat is wel leuk.
0: Prachtig.
2: Ja, in ieder geval, Russell was de snelste in de tweede vrije training. Even kijken, Verstappen. Die was eigenlijk niet zo heel tevreden. Hij liet de eerste vrije training schieten aan een Iwasa, een Japanse rijder. Die vanuit de Formule 2 zijn minuten mocht maken. En hij klaagde in de tweede vrije training voortdurend over zijn auto, die geen grip had. En de remmen werkten ook niet naar behoren. En dat lijkt me toch erg onprettig als autochauffeur.
0: Dat lijkt me schrikken hoor.
2: De remmen. Ja, ze rijden daar gelukkig niet zo hard, hè, Monza. Kleine 300 kilometer.
0: Erg.
2: En dat is niet tof, hoor. Dan gaan we nog even kort naar het programma van de trial. Want mochten we daar niet naartoe kunnen, is het wel leuk voor de mensen die weten wat daar dan aan de gang is. Daar zijn vandaag, dat is nu al bezig trouwens, race 1. Om 9 uur zijn ze begonnen. 11:30 race 2. En om half 2 starten de super... Trial GP met de finale en de superfinale. En morgen dan doen ze het hele rondje nog een keer. Nou, doen we nog heel even kort een rondje uitslagen van de betaald voetbalcompetities. Gisteravond KKD, ja, u hoorde al, de Graafschap niet al te best. Maar er waren genoeg doelpunten op de velden. RKC NAC 4-2. Heracles, de Graafschap dus 5-0. Emmen Volendam 5-3. Helmond Sport VVV 4-2. En Almere Jong Ajax met 0-1. En Vitesse Top Os met 2-1 deden het wat rustiger aan. Vandaag 1 wedstrijd, 4:30. Dordrecht Jong AZ. Dan morgen 1 wedstrijd MVV Roda om 16:45. Dan zullen er wel weer de vuurpijlen over en weer vliegen daar in Zuid-Limburg. Want die zijn die mogen elkaar niet, zo heb ik het idee. En maandag nog 2 wedstrijd Jong Utrecht tegen Eindhoven. En Jong PSV tegen Den Bosch, beide om 8:00. Gaan we nog even snel naar de Eredivisie. Gisteravond 1 wedstrijd. Sparta PEC Zwolle werd 2-2. Vandaag 4 potjes. NEC Feyenoord om 17:30. 18:45 Utrecht Go Ahead Eagles. 18:00 Ajax PSV. Toch wel de topper van dit weekend. En 19:00 Willem II Excelsior. De zondag ook 4:00. Groningen Twente om 12:15. Heerenveen AZ om 14:30. Telstar Cambuur om 14:30. En ADO Den Haag tegen Fortuna om 16:45. En dan het enige wat ik u nog wil mededelen is dat er zowel dinsdag als woensdag nog 2 inhaalpotjes zijn. Want dan halen NEC en Twente hun wedstrijden in die vanwege het Europese programma waren uitgesteld.
0: Helemaal top.
2: Dan zijn we er door.
0: Nou Jesper, bedankt voor deze uitgebreide toelichting. En ja. Iedereen is weer mooi op de hoogte.
2: Zo is dat.
0: Volgende week zijn we er weer dan met... volgens mij is dan Freddy Rouwenast hier.
2: Ja.
0: In ieder geval bedankt voor zover en fijn weekend.
2: Hetzelfde.
0: Mooi zo. Ja, ik krijg net bericht van Gerry Evers dat we zometeen ook nog even schakelen met Trials.
2: Toch, hè?
0: Ja, zeker.
2: Ze zijn er al begonnen, dus
0: ja.
2: Dat is mooi.
0: Ja, we gaan zometeen naar hem toeschakelen.
2: Moet Gerry niet te dicht bij de baan gaan staan?
0: Hij heeft een interview.
2: Anders horen we hem niet, als hij bij die motoren gaat staan.
0: Precies.

0: prachtig muziek van Earth, Wind & Fire in september. Een toepasselijke op deze zaterdagmorgen. Radio Ideaal presenteert dit en dat van alles wat. En het is een drukke uitzending. Volgens mij moet Björn toch wel moe zijn na zo'n programma altijd op de zaterdag. Maar goed, dat maakt niks uit. We gaan luisteren naar het Grand Prix gebeuren van de Trial in Zelm bij de Langenberg. En Willem Maas is in gesprek met Otto Duursma. Dus luister mee rechtstreeks vanaf het terrein bij de Langenberg in Zelm. Alwaar het Trial gebeuren plaatsvindt dit weekend.
1: Goedemorgen, beste mensen. We zitten nu live op het terrein van het ZAMC. De trial gaat bijna beginnen. Ik heb hier bij de microfoon iemand die heel bekend is in Zelm. Niet alleen van ZAMC, maar hij heeft ook nog een geschiedenis bij de radio. Daar zullen we het maar vandaag niet over hebben. Dat was die zondagmiddag. 1 februari 1981. Ik heb voor me Otto Duursma. Otto die heeft een groen jasje aan waarop staat dat hij de veiligheid hier coördineert. Otto, wat doe je dan precies vandaag?
2: Nou, ik ben eigenlijk zeg maar de schakel tussen de hulpverleningsdiensten die hier vandaag actief zijn. En dat is in principe de brandweer, politie, ambulance dienst, Rode Kruis. En dat is ook om de algemene veiligheid zo goed mogelijk te kunnen garanderen. En ook richting het bestuur, maar ook richting overheid. De gemeente die heeft ook in de vergunning dit als voorwaarde aangegeven. En dat er een veiligheidscoördinator moet zijn. Dus met ingang van vandaag.
1: Verwacht je nog wat vandaag?
2: Nou, we verwachten natuurlijk heel veel mensen. Ja, dat zou mooi zijn. Maar we hebben hele goede afspraken als het gaat over veiligheid. En ik probeer daar wat in te coördineren. Mocht het op een gegeven moment sprake zijn van een calamiteit. Een calamiteit kan ook zijn dat iemand onwel wordt. Maar een calamiteit kan ook zijn dat de brand uitbreekt hier in de kantine of waar dan ook. En dan hebben we daar allerlei maatregelen voor. Het gaat zelfs zo ver dat we kunnen overgaan tot algehele ontruiming van de accommodatie. Maar dat hoop ik toch echt niet dat het gaat.
1: En met jouw verleden als politieman moet dat best lukken. Otto, bedankt. Ik hoop je vandaag niet te zien. Dat betekent dat het allemaal goed gaat. Ja? Oké. Prettige dag verder, Otto.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Inderdaad, er was muziek van Robbie Williams terug in de tijd met Feel. En daarvoor nog Otto Duursma in gesprek met Willem Maas. We gaan praten met natuurlijk Jeannette Schmid voor het regionieuws. Jeannette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Aangeschoven aan de desk hier. Ik zou zeggen, steek maar van wal.
2: Nou, gaan we beginnen. Vuurwerk is nu echt verboden in Nederland. Maar juist in de Achterhoek is nog maar weinig mogelijkheid om dat vuurwerk in te leveren. Om de laatste restjes vuurwerk binnen te krijgen, rijdt er daarom een vuurwerkbus door Nederland. Vrijdagochtend stond hij in Lochem en later nog in Zutphen en Ede, Enschede. Daarmee is de Achterhoek een blinde vlek op die kaart. Het uitgangspunt is dat iedereen in Nederland op maximaal 45 minuten rijden van een inleverpunt zit, volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Niet de hele Achterhoek valt binnen die cirkel. In Lochem kwamen vrijwel alleen mensen uit de directe omgeving hun vuurwerk inleveren. Niet alles dat ingeleverd werd was ze onschuldig. De politie moest ter plaatse komen om een kleine hoeveelheid munitie op te halen. En ook werden er illegale strijkers en lawinepijlen ingeleverd. Het inleverpunt komt op 16 september naar Zutphen. Voor iedereen die een smartphone, tablet of computer heeft en wat meer zelfvertrouwen wil krijgen bij gebruik van het apparaat, is er de beginnerscursus Klik en Tik. Het is een online cursus waaraan de deelnemer op elk moment kan beginnen. En de deelnemer gebruikt als dat kan de eigen laptop, tablet of mobiel, zodat het thuis verder geoefend kan worden. Nieuw is het oefenprogramma voor het basisgebruik van een smartphone. De computercursus is wekelijks op dinsdagochtend in Eefde, Gorssel en Lochem, op maandagochtend in Almen en op donderdagochtend in Bargen. Op 16 oktober start Buddy to Buddy Bronckhorst een nieuwe matchingsronde met een feestelijk matchingsdiner. Daar ontmoeten alle nieuwe buddies elkaar voor het eerst. Daarna trekken zij een aantal maanden met elkaar op. Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers die hun land van herkomst moesten verlaten aan dorpsgenoten op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde interesses. Om meer te horen over een buddy-traject zijn er twee informatieavonden georganiseerd voor Nederlanders en nieuwkomers die nieuwsgierig zijn. Op donderdagavond 17 september is er een bijeenkomst in Dorpshuis de Horst in Keijenborg. Op dinsdagavond 22 september in het Cultuurhoes in Vorden. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: prachtig uit Doetinchem. De nieuwe single van Els Bakker, Maar Als Je Straks Toch Gaat. Nieuwe single dus. En daarvoor draaiden we nog Huiken in de Tent van de Heino's. En over de Heino's gesproken, die treden ook nog op tijdens het Huikensweekend in de Witte Brink. En daarover praten we straks nog later op in de ochtend. Het zal rond 11:15 zijn met Bettine Wisseling. Zo, we gaan het hebben over de Slangenburgse nazomerdagen bij ons in de studio. Niemand minder dan Gerard Salmink en Mimi Wesselink. Gerard, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hugo.
0: Ja, de nazomerdagen in de Slangenburg. Dat is een festijn met onder andere regioproducten en zo.
1: Ja,
0: van waar dit initiatief? Hoe is dat ontstaan?
1: Net u ook al zegt, de regio, in de regio bij elkaar gekomen, zeg maar. En toen hebben de alle mensen die ook met de hobby's van alles een beetje prutsen en dingen maken. En zo kunnen wij dan een markt organiseren.
0: Ja.
1: En zo zijn ze eerst begonnen in de Slangenburg, bij het kasteel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, de jaren erdoor mochten we het daar niet meer houden in de Slangenburg. Nou, toen zijn we verhuisd naar het Onland.
0: Mm-hmm. Nou, toen was er eigenlijk geen eigenaar of zo. Er kon dat niet gebeuren daar.
1: Juist, ja.
0: Ja. Het is op zaterdag 19 en zondag 20 september. Is dat voor jong en oud of hoe moet ik dat voorstellen?
1: Ja, dat is voor jong en oud. Maar het zijn apart voor de mensen op zichzelf, zeg maar. Voor de ouderen zijn er van alles ook voor ouderen wat te doen, mm-hmm. te zien. Zeg maar, en van de jongeren, zeg maar, ja, nou, dat is ook weer, zeg maar, voor huisdieren hebben we daar ook een beetje geitjes en kalfje en al zo iets meer. Dus,
0: Heerlijkheid Slangenburg, wat heeft er dat mee van doen?
1: Met Mini meer van.
0: Nou, Mini, goedemorgen. Welkom in de uitzending hier op Ideaal.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, de Heerlijkheid Slangenburg die organiseert het, hè, jullie?
2: Een gedeelte ervan. Wij zijn wel, de Heerlijkheid Slangenburg die staat wel achter ons.
0: Mm-hmm.
2: Dat wel, maar we zijn eigenlijk een hele aparte club, zeg maar, die dat organiseert.
0: Ja, dat
2: wil je ervan weten?
0: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik wil graag weten van wanneer het precies is. Op 19 en 20 september natuurlijk.
2: Ja, 20 september.
0: En hoe laat?
2: Dan,
0: hoe laat begint het?
2: Van 11 tot 5.
0: 11 tot 5 uur overdag.
2: Ja. En we doen dit voor de 16e keer eigenlijk. Hè, met een hele een club van 5 op dit moment organiseren we dat. Ja, en mm-hmm. Wat mocht ik ervan zeggen? En voor de rest. Wat wil je er nog meer van weten?
0: Ja, qua intree is dat gratis
2: euro,
0: of 4 euro.
2: Euro,
0: dat is niet.
2: Ja.
0: En volgens mij, want ik ben er ook al eens geweest toen mijn dochter klein was.
2: En dan krijg je er een pen bij ook nog. Daar mag ik dan nog even bij zeggen.
0: Ja, dat zegt maar mee. En voor de kinderen is het tot en met 12 jaar gratis.
2: Ja, voor de kinderen is er ook eigenlijk best wel van alles te doen. Er is iemand uit Vassenveld met allemaal kleindieren. En dan kunnen ze knuffelen ze kunnen gesminkt worden ook nog.
0: Mm-hmm.
2: Ja, is een speeltuin, want het speelt zich dus af rondom de speeltuin van het Onland eigenlijk.
0: Ja, bij het Onland. Ja. En dat is altijd mooi, want er is van alles te verkrijgbaar, zeg maar. Hè?
2: Ja.
0: Ook koffie met appeltaart, ik noem maar iets.
2: Ja. Maar dan moet je wel naar het Onland. Dat is niet op het terrein.
0: Nee, oké.
2: Dan zijn we andere dingen, hè, wat lekker is.
0: Ja, precies, want jullie hebben regionale producten eigenlijk helemaal in de picture op dit moment. Heel erg gewild, hè, regioproducten.
2: Ja, best wel. Maar het is wel heel moeilijk om variatie te vinden eigenlijk ieder jaar. Hè. Want eigenlijk moet je wel zorgen dat je iedere keer weer wat nieuws hebt. Want zeggen de mensen van, nou, daar ga ik niet meer naartoe. Het is toch altijd hetzelfde.
0: Of vorig jaar alles zien.
2: Ja, daar bedoel ik.
0: Bij wijze van.
2: Ja, daar bedoel ik.
0: Ja. Wanneer mensen meer informatie willen, hebben jullie ook een website? Of,
2: Er is een website en daar staat het ook op van Heerlijkheid Slangenburg.
0: Ja, heerlijkheidsslangenburg.nl.
2: Daar staat ook wel een heleboel op. En er kan altijd gebeld worden natuurlijk. Hè?
0: Mm-hmm.
2: De telefoonnummers van ons vijven, dat is helemaal bekend.
0: Ja.
2: Dus iedereen
0: kent
2: de vragen het.
0: Ja.
2: En die misschien nog komen wil.
0: Precies.
2: Dat kan.
0: Echt zo lekker, toch? Zo op. Precies. Ja. Net lekker in de.
2: Er kan altijd gebeld worden, natuurlijk. Hè?
0: Mm-hmm.
2: De telefoonnummers van ons vijven, dat is helemaal bekend.
0: Ja.
2: Dus iedereen
0: kent
2: de vragen het.
0: Ja.
2: En die misschien nog komen wil.
0: Precies.
2: Dat kan.
0: Echt zo lekker,
2: toch?
0: Zo op. Precies.
2: Ja.
0: Net lekker in het weekend, 19 en 20 september.
2: Ja.
0: Regioproducten, ik noem even heerlijk.

0: Dat is iemand hier uit de Slangenburg. En dat is gewoon hobbyist, maar die mevrouw is, ja, die is zilversmid.
1: Ja.
0: Ja, dat is ja, hartstikke mooi.
1: Ja. En bloemen, verrassingen nog veel meer?
0: Ja, ja, eigenlijk best wel van alles en nog wat. Keramiek hebben we nog. Van een, iemand uit Netterden.
1: Hmm.
0: Een moeder en een dochter. Die maken ook altijd hartstikke leuke dingen. Dus ja, ja, zeker.
1: Leuk hoor. Alle reden om te gaan
0: die
1: kijken
0: hebben
1: dan.
0: Eigenlijk van alles. Ja. De hondenclub, dat is zeker niet helemaal goed natuurlijk. Dat zijn allemaal herdershonden, denk ik, of zoiets. En dat is een club uit Gaanderen.
1: Mm-hmm.
0: En die komen nou even demonstreren.
1: Ook nog?
0: Ja, die komen ook nog. Ja, dat is toch ook wel iets apart.
1: Dieren
0: trekt altijd.
1: Ja, hè? Zeker weten.
0: Ja.
1: En eigenlijk voor het hele gezin?
0: Ja, eigenlijk wel. Zangvereniging Westerdorpkum. Accordeon Club Vassenveld is er. De andere zondags.
1: Ja.
0: Ja, ja, en zo moet toch maar zien nou het een beetje van de grond krijgen.
1: Prachtig. En dat allemaal nabij Herberg het Onland. En wat doet u zelf op die dag?
0: Wat ik zelf doe
1: op die dagen? Op die twee dagen?
0: Ik zou bijna zeggen niks, maar dat is natuurlijk...
1: Ja, maar dan is het goed georganiseerd, hè? Mooi.
0: Ah, we hebben al zoveel gedaan van tevoren.
1: Ja,
0: ja, ik stond er zelf dit jaar voor het eerst ook zelf met een kraam. Ik ga ook vaak naar markten zelf. En daar schoor ik natuurlijk ook wel klandizie, hè, voor onze markt.
1: Ja, zeker.
0: En ja, dat doe ik nog van jou voor het eerste keer. Dat ik denk van, nu wil ik er ook zelf eens een keer staan.
1: Ja,
0: ik
1: kan me voorstellen.
0: Ja, precies.
1: De Slangenburgse nazomerdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september.
0: Ja, ja.
1: Entree is €4, daar hoeft u het niet om te laten. Het is laagdrempelig.
0: Nee, dat vind ik ook.
1: He? Dat is mooi laag.
0: Daar kun je wel gratis parkeren.
1: Ik wil zeggen.
0: Waar wil je nog meer?
1: Helemaal top.
0: Nou,
1: ik weet niet of jullie nog wat toe te voegen hebben. Gerard, ik weet niet of jij nog iets hebt.
2: Nee, ik heb wel eens ook niet.
1: Nou, mooi. Dan gaan we door met de muziek. En heel hartelijk bedankt voor de komst hier naar de studio natuurlijk. En ik kan iedereen aanraden om even te gaan
0: misschien
1: kijken.
0: Misschien levert ons nog een heleboel mensen aan.
1: Jazeker, daar gaan we vanuit.
0: Ja.
1: Bedankt.
0: Hopen we.
1: Hopen we ook. Succes.
0: Ja, dankjewel.

gouden stemgeluid van de koningin van het levenslied, Corrie Konings. En ik, er hangt iets in de lucht, ja, dat is het goede. Amore. Radio Ideaal presenteert dit en dat van alles wat, het zit er bijna op. Een volle uitzending deze keer. En natuurlijk met dank aan Jesper Giesen voor jouw sporttoelichting. Jeanette Smit voor het regionieuws. Gerrit Vossers voor het weeroverzicht. En natuurlijk de studiogasten bedankt van Heerlijkheid Slangenburg. Dat belooft een mooi weekend te worden. Zometeen ben ik nog een paar uurtjes bij u terug. Met natuurlijk hits bij de koffie tussen 10 en 12 uur. Ik ben al lekker warm gedraaid. Helemaal zin in. De komende 2 uur. Met daarin onder meer natuurlijk het regionieuws. Met dezelfde Jeanette Schmid. Ook een lange dag voor haar. En natuurlijk hebben we Renze Kuitert hier in de studio voor het weeroverzicht. Komen we nog live vanuit de Tol met het Huikersweekend. En we hebben de vaste items natuurlijk, waaronder de Piratenklassieker en de Hollandse 3. Dus hou hem hier op Radio Ideaal. Graag tot zo naar de commercials en het nieuws van 10 uur. Tot zo!

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee. Snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top, gaan wij iets leuks doen.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
8: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
2: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl. Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

0: wat klinkt dat fijn? Elvis, the King of Rock and Roll, terug in de tijd. En Such a Night, luisteraars, goedemorgen.
1: Hugo Heideman, Radio Ideaal.
0: U luistert naar een uitzending van Radio Ideaals Hits bij de Koffie. Tussen nu en 12 uur uitsluitend de grootste hits van toen en het mooiste van nu. Bijna non-stop achter elkaar elke zaterdagmorgen. Zo ook op deze 5e september 2026. Ja, de eerste twee uurtjes zitten er al op. Even Björn Kummeling vervangen. Dat was gezellig vanochtend hier in de studio. En wat gaan we doen de komende twee uur? Rond 10:30 natuurlijk het streeknieuws met Jeannette Schmid. Gevolgd door de uitgebreide weershow. Renze Kuitert hier in de studio. En daarna de Hollandse 3, de drie meest gestreamde, meest gedownloade nummers van dit moment. In de Nederlandstalige uitvoering. Prachtig mooi, zometeen dus even na 10:30. En als het mee zit, komen we nog even vanaf het terrein van het Huikersweekend in de Witte Brink. Bettine is daar aanwezig. En met haar praten we even over het Huikersweekend en wat er zoal te beleven is. Dit weekend daar, bij Café De Tol. Goed, genoeg gepraat. We gaan door met de prachtige grote hits. Zometeen muziek van Jannes uit het Drentse land. De Piratenkoning aller tijden. Het mooiste meisje van de klas. Maar eerst deze nog van Dire Straits. Wie kent ze niet? Onder leiding van Mark Knopfler natuurlijk. When it comes to you. Goedemorgen. Een lekkere bak koffie en de beste muziek.

0: En het waren ze, de heren van ILO, The Electric Light Orchestra, hier op Radio Ideaal en Hold On Tight. Daarvoor nog die hele mooie van Jannes, het mooiste meisje van de klas. En luistert naar Ideaal via het allermooiste medium dat er bestaat, de radio. En dat op de 99.5 onder andere, of misschien wel via DAB+. Dit is de splinternieuwe single van Douwe Bob. En zometeen Bofoy Toch.
1: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

0: jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Rijkswaterstaat verhoogt vanaf maandag het aantal momenten waarop schepen door de sluis bij Eefde kunnen varen. Het aantal schuttingen wordt uitgebreid van 5 naar 10 per dag. De verruiming is mogelijk doordat het waterpeil van de IJssel de afgelopen week verder is gestegen. De sluis bij Eefde zat dicht in verband met de lage waterstanden. De afgelopen periode heeft Rijkswaterstaat met proefschuttingen onderzocht hoeveel schepen de sluis weer veilig kunnen passeren. De uitbreiding betekent dat meer schepen kunnen worden geholpen, maar de sluis werkt nog niet op de normale capaciteit. Rijkswaterstaat wil het aantal doorvaarmomenten verder verhogen zodra de omstandigheden dat toelaten. Op donderdagavond 3 september zijn de stadsgidsen van Bredevoort uitgeroepen tot winnaars van de Erfgoedprijs 2026. Zij werden benoemd als winnaar uit een groep van 6 genomineerden. De uitreiking vond plaats in de Koppelkerk in Bredevoort. De stadsgidsen van Bredevoort brengen met veel kennis, enthousiasme en gastvrijheid de rijke geschiedenis van de stad tot leven voor zowel bezoekers als inwoners. Op 12 en 13 september zijn de jaarlijkse open monumentendagen. Door heel het land zijn monumenten geopend en gratis te bezoeken. Het thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Het volledige overzicht van deelnemende monumenten is te vinden op de website van Open Monumentendag. De Graafschap heeft vrijdagavond de uitwedstrijd bij Heracles Almelo met 5-0 verloren. Na de snelle openingstreffer van de thuisploeg hielden de superboeren lange tijd stand tot kort voor rust de 2-0 viel. In de tweede helft ging de wedstrijd lange tijd gelijk op, maar waren de Almeloers uiteindelijk doeltreffender en liepen uit naar een ruime overwinning. De Graafschap beleeft met 1 punt uit 5 wedstrijden de slechtste seizoenstart sinds 1969. Volgende week vrijdag wacht de ploeg van trainer Duivenvoorde wederom een lastige uitwedstrijd op bezoek bij FC Emmen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Mooi zo, met dank aan Jeannette Schmid voor het regionieuws. En we gaan rechtstreeks door naar Renze Kuitert. Renze, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Hugo.
2: Ja, afgelopen donderdag was ik voor het werk in Zwolle. En toen hoorde ik toch heel veel mensen zeggen van het liek wel herfst hier.
3: Ja, wat dacht je van gisteren?
2: Ja, gisteren ook.
3: Gisteren ook. En 8,6 mm neerslag in Vorden. Maar Hugo, er komt een paar dagen krijgen we na zomer weer. Ongekend.
2: En wanneer gaat dat in?
3: Ja, het begint eigenlijk vandaag al.
2: Ik wou zeggen, want het zonnetje schijnt al lekker studio binnen.
3: Het is nog aan de frisse kant. De wind staat nog van. Het komt uit het westen, dus Het is al een beetje frisjes. Maar de zon schijnt al volop. Heel misschien nog een spatje regen aan het eind van de ochtend, begin van de middag. Ik denk dat de meeste neerslag via het noordoosten wegtrekt. Dus ik verwacht toch dat we het grotendeels, dat we het eigenlijk gewoon droog houden. Maar je weet het nooit, hè, met die kleine buitjes.
2: Ja, perfect. In Doetinchem is stadsfeest. We hebben de Grand Prix van de trial. We
3: hier in Zelhem,
2: Het Hurkensweekend bij de Tol. Daar komen we zo meteen nog even op. Dus dat is mooi. Van alles te doen.
3: Prachtig weer dus vandaag. Graad of 20, denk ik. Af en toe wat wolkjes ertussendoor.
2: Ja.
3: En we gaan een frisse nacht, dus ook in Tol, bij de Tol.
2: Bij de Tol, ja.
3: We gaan ze een frisse nacht tegemoet. 7, 8, 9 graden, misschien vannacht koelt het af. En morgen draait de wind al naar het zuiden. Nou ja, en de zuidenwind staat eigenlijk alweer, geeft alweer, gaan we alweer richting de 22, 23 graden. Volop zon morgen, ook misschien wat sluierwolken. Mm-hmm. Stapelwolkjes, blijft droog.
2: Dat komt puur weer door het draaien van de wind naar het zuiden?
3: Ja, de westenwind komt vanaf zee. Hè? En de zuidenwind komt vanaf Frankrijk. En daar zit de hitte. Spanje, Frankrijk, daar zit de hitte.
2: Ja.
3: Dus daar maken we gebruik van morgen. Ja, en ik had het net al over nazom weer. Ik denk dat we maandag gewoon gaan kunnen spreken van een zomerdag met 25 graden en meer.
2: Okay.
3: Misschien wel 27, misschien wel 28 of 29 graden plaatselijk hier in de Achterhoek.
2: En wat is
3: een fantastische dag.
2: Ja, wat is een beetje normale temperatuur voor deze tijd dan?
3: 19, 20 graden.
2: Oh, dus zitten we er dik boven dan.
3: Ja, mooi. Vanaf maandag, op maandag is er echt een voltreffer qua zomertemperaturen. Maar ja, dan is het ook gelijk voorbij. Dan is de nazomer is echt van korte duur, eigenlijk maar 2-3 dagen. En dan keldert de temperatuur naar dinsdag alweer een graad of 9, 10 naar beneden. Dus dat betekent de dinsdag begint de wisselvalligheid. 18, 19, misschien 20 graden. En dat gaat zo de hele week door.
2: Een schildentrui.
3: Elke dag wat neerslag.
2: Ja. Schildentrui zijn we oma vroeger.
3: Dat schildentrui, ja. Je kunt maandag rustig in een korte broek in een t-shirtje lopen. Maar ik zou dinsdag toch maar weer een lange broek aantrekken. En een sokken aan en een regenjas bij de hand.
2: Ja.
3: Dan gaan we echt, want je had het net over de herfst, hè, donderdag. Afgelopen donderdag. Ja, ik denk echt dat we toch wel wat herfstig weer tegemoet gaan vanaf dinsdag, woensdag. En als je dan een beetje naar de lange termijn kijkt, Hugo, hè, volgend weekend. Zoals het er nu uitziet, wordt dat gewoon een waterweekend met een hoop neerslag.
2: Volgend weekend?
3: Volgend weekend, ja. Mm-hmm. Maar zolang is het nog, zover is het nog lang niet. We hebben voorlopig 3 dagen lang na zomerweer. En eerst dat was prachtig in september.
2: Precies, eerst even genieten van het mooie weer. Nog de barbecue nog niet in de schuur zetten. Hou hem buiten.
3: Dat klopt. Maar s'avonds, wat ik net al zei, s'avonds koelt het al snel af. Dat ga je, het is ook al eerder donker natuurlijk, dat ga je merken. Dus s'avonds is dat trouwen weer.
2: Mm-hmm. Nou, we zullen afwachten, Renze. Volgende week praten we erover verder.
3: Dat doen we.
2: Hier in de studio, zelfde tijd, zelfde frequentie. Ik zag al, je hebt een lange broek aan. U bent al een beetje voorgesorteerd op de herfst, hè?
3: Ja, maar ik denk dat ik morgen, vanaf vanmiddag misschien al, en dan morgen en overmorgen weer in een korte broek verschijn.
2: Helemaal super. Geniet van het weekend, Renze.
3: Jij ook, hè.
2: Hits bij de koffie, Radio Ideaal met de Hollandse 3.
0: De Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

eventjes genieten op de zaterdag muziekdag. Dit was hem, de Hollandse 3 voor deze 5e september 2026. Met op nummer 3 de nieuwe van Harten 10, de vrienden van de show uit het Overijsselse land. Dalfsen komen ze vandaan, regelmatig hier in de studio te gast. En dit was dus een nieuwe single, Viltje, zo heet dat. Op nummer 2 Belinda Kinnaar uit Zeddam. Ook al uit de regio hier. Het is mijn leven, zo heet dat. Mooie tekst van dit plaatje. Staat deze week op nummer 2. En op nummer 1 Django Wagner. Banchetto Bailando, prachtige plaats. Op nummer 1 dus deze week in de Hollandse 3 op Radio Ideaal. Fijn dat je luistert op deze zaterdag muziekdag. Vertrouwd dichtbij, we zijn er altijd 24/7. Onder andere op de 99.5 of misschien luistert u wel via DAB+. Of wereldwijd op de stream via radioideaal.nl. Fijn dat je erbij bent. Tot aan 12 uur, bijna non-stop achter elkaar. Hits bij de koffie met een gouden ouwe. We gaan terug in de tijd met de Bee Gees. En dit is Massachusetts.

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is

prachtig mooi deze van de groep Venice uit Amerika en het hele mooie Unbreakable Heart. Zo, we gaan er even uit voor reclame en het nieuws van 11 uur. En daarna zijn we snel terug met het tweede gedeelte. Heel veel leuke items nog, onder andere Bettine vanaf de Tol in de Witte Brink over het Huikersweekend. En bovendien de Piratenklassieker en natuurlijk het regionieuws. Het komt er allemaal aan. Graag tot zo, na 11 uur.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu.

0: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras...
3: Dat groeit maar door.
1: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl. Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

prachtig mooie muziek uit Zeeland, Bluff. En zo stil, wat een prachtige plaats hier op Radio Dial. Welkom terug. Het tweede gedeelte van Hits bij de Koffie op deze zaterdag, de 5e september 2026. Het zonnetje hier in de studio. En we hoorden van onze weerman zojuist dat het prachtig weer blijft dit weekend. Dus geniet er nog van deze nazomerdagen. Als uuropener draaiden we Bryan Adams en The Summer of 69. En dit is bijna non-stop achter elkaar. Hits bij de Koffie op Radio Dial. Met zometeen muziek van Sommieu onderweg. En ook Els Bakker komt eraan. De splinternieuwe single van deze zangeres. Wat een prachtige stem en wat een platen maakt ze. Dat en meer dus zometeen in dit programma Hits bij de Koffie. Maar eerst deze akoestische uitvoering van Hotel California. Je hoort ze al op de achtergrond. Dit zijn de Eagles op Ideaal.

Wat een prachtige stem, Els Bakker uit Doetinchem. Ze maakt schitterende muziek, maar als je straks toch gaat, en dat is hier op Radio Ideaal, je luistert nog naar Hits bij de Koffie, tot aan 12 uur. En we zijn blij dat je afgestemd bent op de 99.5.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Van cholera, tuberculose en de pokken tot ouderdomskwalen en kindersterfte. Duizenden Zutphense doodsbriefjes geven een uniek inkijkje in de gezondheid van eerdere generaties. Onderzoekers van onder andere de Radboud Universiteit starten daarom een project waarmee zij deze bijzondere historische bron toegankelijk maken voor onderzoek. Hiervoor hebben zij hulp nodig. Vrijwilligers kunnen via het platform Het Volk aan de slag met het invoeren van gegevens uit Zutphense doodbriefjes. Anders dan in veel andere Nederlandse gemeenten zijn de Zutphense doodsbriefjes van 1892 tot 1959 uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Een groot deel hiervan is gedigitaliseerd en online te raadplegen op de website van het Erfgoedcentrum Zutphen. De doodsbriefjes geven daarnaast ook informatie over het dagelijks leven van mensen. De gegevens worden onderdeel van een landelijke infrastructuur voor onderzoek naar gezondheidssterfte en epidemieën in Nederland tussen 1850 en 1950. Op 16 oktober start Buddy to Buddy Bronkhorst een nieuwe matchingsronde met een feestelijk matchingsdiner. Daar ontmoeten alle nieuwe buddies elkaar voor het eerst. Daarna trekken zij een aantal maanden met elkaar op. Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers die hun land van herkomst moesten verlaten aan dorpsgenoten op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde interesses. Om meer te horen over een buddy-traject zijn er twee informatieavonden georganiseerd voor Nederlanders en nieuwkomers die nieuwsgierig zijn. Op donderdagavond 17 september is er een bijeenkomst in Dorpshuis de Horst in Keijenborg. Op dinsdagavond 22 september in het Kultuurhoes in Vorden. Een fietser is vrijdagochtend in Lichtenvoorde aangereden door een auto. Rond 10 uur kregen de hulpdiensten de melding van de aanrijding op de kruising Varsseveldseweg en 18 in Lichtenvoorde binnen. Bij de stoplichten stonden meerdere voertuigen te wachten. De bestuurder van een wachtende auto wilde wegrijden en zag hierbij een fietser over het hoofd. Het zicht van de bestuurster werd belemmerd door een vrachtwagen die rechtdoor wilde rijden en naast haar stond. Volgens de politie had de bestuurster van de auto groen, maar dit wordt nog onderzocht. Omstanders hebben de fietser eerst de hulp verleend tot de hulpdiensten er waren. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Dit is zo mooi. De nieuwe single voor Mark Pirger uit Oostenrijk. Zillertal, daar komt hij vandaan. En Jetzt zeh ich die Bergen van Maria Bretval. We gaan door met een Franstalige. Die hoor je niet zoveel meer.

En het was om het legendarische verhaal van Frank en Mirella, de verzonken stad, waar gebeurt. Maar een prachtig nummer blijft er toch uit het piratenverleden. En dat is natuurlijk de piratenklassieker van vandaag hier op Radio Ideaal. En dit is ook zo mooi van de broers Chris en Koen Wouters. Oftewel Clouseau en het hele mooie Passie. Op Radio Ideaal.

0: Wat een mooie uitvoering, de muziek van Normaal. En die TTIP weer gehad in de nieuwe uitvoering eigenlijk. Ook alweer een heel aantal jaren oud, maar het blijft mooi. En inderdaad, in gedachten hoor ik altijd het interview dat we toen hadden nog tussendoor. Zal ik ook nog eens weer opzoeken en draaien. Interview met de jongens van Normaal. Zo, dit was hem weer. Hits bij de koffie voor deze zaterdag. En ik hoop dat je genoten hebt van dit programma. Ik heb het met heel veel plezier gemaakt natuurlijk tussen 10 en 12. Voor Normaal draaiden we nog Clouseau en het hele mooie Passie. Afgelopen week waren de jongens van Clouseau in de beste zangers. En dat is ook vanavond weer op tv. Prachtig programma. Voor degenen die het gemist hebben, kijk het nog even terug. Allemaal nummers van Clouseau. Zometeen veel plezier met collega en vriend Martin Bloemendaal. Hij is er tussen 12 en 2 met middagpotpourri. Gevolgd door Rudy Buiting vandaag met de muzikale brouwerij. En Martin is natuurlijk al een heel tijdje hier in de studio. Ik zie hem alweer met een lekker lunchpakketje binnenkomen. Veel plezier, Martin, zometeen. En wat mij betreft graag tot volgende week zaterdag tussen 10 en 12 uur. Geniet van het weekend en tot dan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
5: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
6: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje voor 1 meisje.
9: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
8: In dat geval, Schoenmode Hermans.
10: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
9: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
11: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
12: De Covic. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
13: Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

blijft een lekker nummer. Dit is uit de jaren 80. Muziek van Level 42. En je hoorde de Lessons in Love. En dat is als een hele goede middag. En vader, welkom terug bij een nieuwe aflevering Middag Potpourri op deze zaterdag 5 september 2026. Hugo Heideman, bedankt voor 2 uur lang hits bij de koffie. Alhoewel, volgens mij zat hij wel 4 uur lang hier. Ga maar dit en dat. Hits bij de koffie. Ik denk dat hij dadelijk even op de bank gaat liggen. Maar het klonk allemaal weer perfect. En tot aan 2 uur zit middagpopperie met zijn lekker gevarieerde muziek. Straks om 12:30 dan weer de burnplaats. En deze week wordt het muziek van Dick van Altenaar en gaat hij naar Doesburg toe. Als ver is het nog niet. We gaan eerst verder met muziek zometeen van Guus Meeuwis. We hebben nog lekkere gouden ouwe van Dick Carrot staan. Maak eens plaats voor de volgende van Boney M.

0: blijft zo'n lekkere meezinger, deze van Guus Meeuwers. En u hoorde het mooie nummer Brabants op Radio Ideaal. Ja, en je weet het, we staan dit weekend bij de Trio GP in Zelm op de Langeberg. En we hebben natuurlijk onze collega's daar lopen die wat interviews opnemen. Vanmorgen heeft Koos Zijp nog een interview opgenomen met Peter van Amersfoort. Die laat ik nu eventjes horen, dus blijf gekluisterd.
1: Het zonnetje straalt in Zelm en tegenover me staat Peter van Amersfoort. En hij is de Clark of the Course. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat een weer, hè?
2: Zeker. Ja, gisteren was het een beetje regenachtig. Dat maakte dan de speedsectie eigenlijk wel wat interessanter. Maar vandaag en morgen wordt het gewoon stralend zonnetje. Dus de rijders hebben niks te klagen.
1: Beter kan je niet wensen als Clark of the Course. Wat houdt dat in, de Clark of the Course?
2: Je bent eigenlijk een soort intermediair tussen de club, de KNV, de Nederlandse Bond, en de Wereldbond, de FIM. En ik ben daar eigenlijk, ik sta er eigenlijk een beetje tussenin. En Clark of the Course kun je vrij vertalen als wedstrijdleider. Alhoewel in het nieuwe reglement ik niet meer aan de sportieve kant wat doe, maar meer aan de organisatorische kant. Dus ik moet zorgen dat alle vergunningen er rond zijn, dat iedereen op zijn plek staat, dat de dokter ingehuurd is. Dat eigenlijk. Ja, met een club als Zelm heb ik een hele makkelijke job, want die hebben dat zo goed voor elkaar organisatorisch. Ja, dan heb ik gewoon een luisbaan.
1: En jij blijkbaar ook, want Dick Bulten heeft jou opnieuw gevraagd. Toen heb je toch weer ja gezegd, want je was eigenlijk een beetje aan het stoppen en je richt op een andere hobby.
2: Ja, ik ben in 2019 ook Clark of the Course geweest bij het WK. In 2017 bij een EK, dus ik heb al wel wat historie. Ook als Nederlandse wedstrijdleider van de ONK en NK Jeugd. Ik ben in 2019 officieel gestopt. Ik denk op het hoogtepunt moet je stoppen. Ik heb een andere hobby opgepakt, fotografie. Maar vorig jaar belde Dick Bulten mij op en die was een haalbaarheidsonderzoek aan het doen of dat WK van de bodem kon komen. Toen zei ik van nou, mag ik er even over nadenken? En 3 seconden later zei ik ja, natuurlijk. Dus
1: ja, het is zo bijzonder om dit mee te mogen maken in Nederland, hè?
2: Ja, buitenlandse wedstrijden worden vaak in de natuur gehouden met natuurlijke hindernissen. Daar hoef je alleen maar een lintje te zetten en een paar pijlen en dan ben je klaar. Ik wil niet onderschatten wat daar de organisatie van is. Maar hier in Nederland moeten we echt alles bouwen. En zo'n team als onder leiding van Alex van der Broek, de non-stop bouwer met zijn team, ja, die hebben hier gewoon een jaar lang op elke centimeter, elke obstakel neergezet met een kraan en dat soort dingen. Dus dit is wel een half job.
1: En loop je dan zo'n dag loop je rond of hou je je op een bepaalde plek zodat mensen jou kunnen benaderen?
2: Ja, ik ben eigenlijk nu meer bezig met de observers, dus de controleurs. Die heb ik ook getraind in de voorafgaande maanden. En eigenlijk vandaag en gisteren ben ik voornamelijk bezig voor de controleurs. Als daar problemen zijn in een sectie, dat een rijder boos wordt of een minder of er gebeurt wat, dan moet ik daarin optreden.
1: Ja, want wat doen die observers precies?
2: Het is een jurysport, trial, dus die doen de strafpunten tellen. Daar gaat het om, het spelletje. Hè. Met de minste voetjes aan de grond, dat is de winnaar. Dus de observers die tellen gewoon de strafpunten. En aan het eind van de sectie heb je 1, 2, 3 of 5 strafpunten. Of 0 het liefst. En aan het eind van de wedstrijd, wie de minste strafpunten heeft, is de winnaar.
1: En wat hoop je vandaag te zien hier verder op het terrein?
2: Een hele sportieve wedstrijd. Dat het publiek wat hopelijk in grotere talen gaat komen fantastisch idee krijgt van wat trial op het hoogste niveau is.
1: Hartstikke goed. Hey, dan wens ik je heel veel succes vandaag en ook morgen. Want morgen eind van de dag zit het erop en dan hebben we heel misschien een nieuwe wereldkampioen.
2: Ja, Tony Bo die kan dan voor de 20ste keer outdoor wereldkampioen worden. Maar hij heeft ook al 20 indoor kampioenschappen. Totaal 40. Ja, dat is wel heel bijzonder.
1: We gaan het zien, Peter. Ongelooflijk bedankt dat je hier even kon zijn. Ik wens je heel veel succes vandaag en nog een prachtig weekend.
2: Dankjewel, van hetzelfde.

was die zangeres Corrie Konings en ze blijft het goed doen, deze dame. Ik wil jou in mijn armen, was dit nummer getiteld. Schuift allemaal een beetje op qua tijd, maar hij is er toch de plaat voor deze zaterdagmiddag. Deze week muziek van Dick van Altenaar en gaat hij naar Willem Geerlink uit Doesburg. Willem, ik wou graag een nummer horen van Dick van Altenaar. Ik ben helemaal fan van deze zanger. En ik ben je niet vergeten, wil je graag horen. Nou, Willem Geerlink uit Doesburg, bedankt voor de instuur voor jouw bumplaats. En ga ervan genieten. Hier is Ik ben je niet vergeten, Dick van Altenaar.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Donkere fietspaden, overlast door drugsgebruikers, verward of verkeerd begrepen personen, een intimidatie op straat. Dat kwam naar boven tijdens 3 gespreksavonden over sociale veiligheid in de gemeente Doetinchem. Inwoners deelden uiteenlopende situaties en plekken waar zij zich niet veilig voelen. Sommige deelnemers kwamen met concrete gebeurtenissen of zorgen, anderen vooral om te luisteren en mee te praten over wat er leeft in de gemeente. Voor de aanwezige raadsleden was vooral een luisterende rol weggelegd. Welke problemen ervaren inwoners en waar kan of moet de gemeenteraad mee aan de slag? Naast Doetinchem werden ook gespreksavonden gehouden in Gaanderen en Wehl. Vuurwerk is nu echt verboden in Nederland. Maar juist in de Achterhoek is nog maar weinig mogelijkheid om dat vuurwerk in te leveren. Om de laatste restjes vuurwerk binnen te krijgen, rijdt er daarom een vuurwerkbus door Nederland. Vrijdagochtend stond hij in Lochem, later nog in Zutphen, Enschede. Daarmee is de Achterhoek een blinde vlek op de kaart. Het uitgangspunt is dat iedereen in Nederland op maximaal 45 minuten rijden van een inleverpunt zit, volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Niet de hele Achterhoek valt binnen die cirkel. In Lochem kwamen er vrijwel alleen mensen uit de directe omgeving hun vuurwerk inleveren. Niet alles dat ingeleverd werd was onschuldig. De politie moest ter plaatse komen om een kleine hoeveelheid munitie op te halen. Ook werden er illegale strijkers en lawinepijlen ingeleverd. Het inleverpunt komt op 16 september naar Zutphen. Voor iedereen die een smartphone, tablet of computer heeft en wat meer zelfvertrouwen wil krijgen bij gebruik van het apparaat, is er de beginnerscursus Klik en Tik. Het is een online cursus waaraan de deelnemer op elk moment kan beginnen. De deelnemer gebruikt als dat kan de eigen laptop, tablet of mobiel, zodat het thuis verder geoefend kan worden. Nieuw is het oefenprogramma voor het basisgebruik van een smartphone. De computercursus is wekelijks op dinsdagochtend in Eefde, Gorssel en Lochem, op maandagochtend in Almen en op donderdagochtend in Bargem. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

meneer Matthew Weiler. En hij is ooit eens weer opnieuw uitgebracht. De Blue Lagoon. Maar de lekkere originele is toch altijd nog het mooiste. Break My Side. Hoor je in het programma Middagpoppie. Daarvoor hadden we nog streeknieuws met Jeanette Smits. En daar weer voor draaien we de Burnplaat. En dat is muziek van Dick van Altenaar. En ging hij naar Doesburg toe. En wel naar Willem Geerlink.

0: We hebben deze van Miley Cyrus en de grote hit van haar, Flowers, op Radio Ideaal. Hier is de middag Potpourri. En ik zei het net in het vorige deel al, we zijn dit weekend bij Trio GP in de Langenberg, en dat is hier in Zelhem. En we hebben hier nog een interview staan die ook vanmorgen opgenomen is door Koos Zijp. En Koos die was in gesprek met Daco Dost van De Goes, de eigenaar. En we gaan er even naar luisteren.
1: Goedemorgen, rechtstreeks vanaf het motocross-terrein buiten Zelhem, het ZAMC-terrein. Naast me staat
2: Dick Bulten.
1: En Dick, jij bent zeg maar een van de belangrijkste mensen vandaag. Wat ben jij vandaag?
2: Ik ben vandaag, en ik ben al anderhalf jaar, de projectmanager van de Trail GP-organisatie. Ja, en dat is het.
1: Maar heel ver terug in de tijd was je ook de...
2: Ja, we waren in 1972 een van de oprichters van deze club, dus de Zelhemse Auto en Motorclub.
1: Het is een beetje, je zei het net tegen mij, een beetje je afscheid?
2: Nou, niet een beetje, dat is helemaal mijn afscheid. Ik ben, als ik alles bij elkaar tel, dan ergens in oktober 60 jaar bezig met en bij deze club. En misschien is het dan wel een keertje genoeg.
1: Dan is het wel klaar. Je gaat afsluiten met een geweldig evenement. Wat we dit weekend hier mogen beleven, Zelhem. Wat staat er eigenlijk allemaal dit weekend op het programma?
2: Eigenlijk niets meer, niets minder dan een wedstrijd die meetelt voor het officiële wereldkampioenschap Motor Trail. Wij organiseren hier de vijfde wedstrijd in de cyclus van 6 wedstrijden. En nou ja, goed, daarvan proberen we een geweldig evenement te maken.
1: Hoeveel rijders rijden er vandaag internationaal hier?
2: Er hebben zich 69 mensen officieel aangemeld. Die worden verdeeld in 3 categorieën. En dan kun je globaal zeggen dat er in de trial 3 en de trial 2 30 deelnemers zijn.
1: Vandaag internationaal hier?
2: Er hebben zich 69 mensen officieel aangemeld. Die worden verdeeld in 3 categorieën. Dan kun je globaal zeggen dat er in de trial 3 en de trial 2 30 deelnemers zijn. En in de hoogste categorie, de trial GP, zijn 9 deelnemers.
1: En die doen allerlei

0: Daar wil ik aan meewerken als projectleider en ben gelijk de volgende dag begonnen met een aantal cruciale mensen te benaderen, zodat we op voorhand wisten of het organisatorisch allemaal zou lukken. Een van de belangrijkste dingen is ook het aanpassen van de trein. Want zoals bekend, we hebben hier al sinds 2000 een geweldig trialtrein. Maar voor deze wedstrijd moet hij volledig op de schop. En daar hebben we het afgelopen jaar grotendeels voor gebruikt.
1: Hartstikke goed. Nou, we gaan eens kijken hoe het vandaag en morgen hier gaat gebeuren allemaal. Ik wens je in ieder geval ongelooflijk veel plezier. Het kan zo zijn dat we een wereldkampioen krijgen.
0: We kunnen een wereldkampioen krijgen. Als meneer Bouw uit Spanje zijn best doet, dan wordt hij dit weekend, vandaag of morgen, voor de 20ste keer wereldkampioen opeenvolgend. En dat is natuurlijk iets geweldigs.
1: Nou, zou een prachtige afsluiting zijn voor dit weekend, toch?
0: Dat denken wij ook.
1: Heel veel plezier, Dick.
0: Dankjewel.

prachtig gezongen en wat een mooie tekst. Dit waren de heren van Kiek Uts. Ah, lekker terug in de tijd. Zo waar als een koe wat ze zingen. Laat toch de boer bestaan. Je luistert naar Middag Popperie. En we gaan verder met de muziek van de George Baker Selection.

heerlijk. Muziek maken ze een dag. Muziek van Jules Baker straks. Hier hoorde je Live and Love. Meer op papier. Het eerste gedeelte zit erop. We gaan zo meteen even naar het nieuws toe. En na de klok van 1 uur zijn we vlug weer terug voor het tweede bedrijf. De laatste geef ik aan u mee is deze van The Status Quo. En In the Army Now.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

0: en oplevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQ Tech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dag buurvrouw.
5: Hey buurman.
4: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
5: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechnieken opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
10: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
11: Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

blijft een lekker nummer deze van Baltimora en de Tessan Boy. Grote hits uit de jaren 80. En dat is Hartvaart en welkom terug bij het tweede en tevens laatste bedrijf alweer van dit programma Middagpoppery. Je hebt deze mooie zaterdagmiddag op het moment nog. Een beetje bewolking, maar ook komt de zon er elke keer eventjes door. Vandaag 5 september 2026. Straks omstreeks 2:30, dan hebben we het rustpuntje ditmaal muziek geworden van Yuppie 40 in Kingston Town. En daaromheen lekker gevarieerde muziek. Dus op dit gaan we even naar het Limburgse land. Daar komen de dames en heren van Pussycat vandaan en we gaan een mooi nummer draaien, een toepasselijk nummer. We hebben dan muziek van Smokey. We hebben dan wat reportages vanaf het terrein van de Trio GP in Zelhem. Dat dit weekend plaatsvindt op 4, 5 en 6 september. Dit is een bordevol programma, moet ik weer zeggen. We gaan verder met de dames en heren van Pussycats.

0: Altijd herkenbaar muziek. Deze was Smokey. It's Oh Your Life was het nummer getiteld. En ik zei net al in het begin van het programma. We staan dit weekend bij Trio GP in Zelm bij de Langenberg. En het was gehouden 4, 5 en 6 september. Wereldkampioenschappen. En ik heb hier nog weer een berichtje klaarstaan. Die komt van Dick Maas. Of Willem Maas, sorry. En Willem die is in gesprek met enkele toeschouwers, want die zitten er natuurlijk ook.
1: Ja, we zitten nog steeds hier op het terrein. En wij waren wel benieuwd van, we willen een keer kijken of we een toeschouwer aan de lijn krijgen. En wij zagen jullie zo gezellig daar op het bankje zitten. Ik denk, nou, dit zijn echte fanaten. En dat zijn jullie ook. En dus, jullie zijn de heer en mevrouw Slotenmaker. En jullie komen uit Duiven. En wat brengt jullie hier? Waarom komen jullie hier helemaal naar Zelm toe? Mevrouw.
2: Nou, de afstand is niet zo ver en het is een prachtige dag. En we hoeven in Arnhem nu op het moment even niet te werken. Dus we dachten, we gaan hier even heen. Want mijn dochter staat erop met de elektrische motorfietsjes. Dus al met al, mooi evenement. En daarom zijn we hier.
1: Maar jullie zijn echt een motorfamilie, hè?
3: Ja. Van de huis uit. Altijd zelf ook gekroost. En daardoor. En ik doe veel vrijwilligerswerk in de motorsport. En door praten met de jongens van de motorclub. Dat hier de WK Trail is. En daardoor ben ik vandaag gekomen hier.
1: Ja. En komt hij morgen ook nog?
2: Ja, ik denk het wel. Als het weer het toelaat, dan komen we morgen wel. Ja, zeker. Zonder meer.
1: Gezellig. En wat trekt jullie nou zo in die motorsport? Wat is dat? Die geur van de brandstof? Is het de mensen?
3: Gewoon de techniek wat de jongens hebben en wat die uithalen op zijn motorfietsje. En het geluid en de kracht van die dingen. Dat is speciaal om te horen ook. En het is gewoon schitterend.
1: Zou je dat nog kunnen zo?
3: Nou, 4 jaar terug reed ik nog enduro's in Andorra.
1: Oh, dan bent u ook geen kleine jongen als je dat helemaal daar doet.
3: Maar door omstandigheden, dat het ploegje een beetje uit elkaar is gevallen, zijn we een beetje afgehaakt ermee. En qua mijn leeftijd ook natuurlijk. Langzamerhand 80 jaar, dus.
1: Dan mag u de motor bijna laten staan. Hoe vond u dat nou voor uw man zo op die enduro? Want dat is ook een beetje gevaarlijke sport, hè?
2: Ja, maar sowieso is motorsport gevaarlijk. Maar ik kan ook van een fiets vallen. En dan lig ik. En dat is me ook gebeurd ook. En dan had ik de arm gebroken. Dus wat dat betreft, motorsport moet altijd blijven bestaan.
1: Nou, dat is een mooie slotzin. Ja. Wij wensen jullie nog een hele fijne dag hier. En misschien morgen ook. Want hier in het schitterende mooie Zelm. Ja. Dank u wel voor jullie woorden. Graag gedaan.

een prachtig nummer. Dit is van UB40 en ze waren vandaag nog eens een keer de rustpuntje hier in het programma Middagpopperie. U hoorde het welbekende Kingston Town. Zometeen nog muziek van de Heren van Normaal. Musical Jew hebben we nog een nummer van klaarstaan. Blijf gewoon geklaarstaan aan de radio.

0: gezongen. En dit waren ze weer altijd herkenbare muziek van de heren van Normaal en Daldeen. We staan dit weekend dus op het terrein van Trail GP aan de Langeberg. En Dick Maas is, of zou je zeggen daar weer, Willem Maas is in gesprek met Tago Drost. En ik laat u horen.
1: Goedemiddag, we zitten op dit moment op het terras hier op het terrein. En wie kom je daar tegen? Ja, het kan haast niet anders. Als ik zijn voornaam noem, dan weet u het ongetwijfeld. Maar we hebben Tago Drost van de Groes hier bij ons zitten. Tago, jij bent als Selmse ondernemer hier aanwezig. Je staat hier met veel mensen. Wat doe je allemaal hier?
2: In de eerste plaats, wij zijn heel trots dat we hier op het evenement de catering mogen verzorgen. Wij staan hier, we zitten nu op het terras van de VIP-tent. Daar verzorgen wij de drank. We hebben de grote tent, dat is lekker voor drankjes, koffie, thee. En we hebben achter op het terrein nog een tapwagen staan. En het is voornamelijk drank wat wij hier verzorgen. En we doen dat vol trots, omdat wij al jarenlang een mooie samenwerking hebben met de ZAMC. Wij zijn ook vrienden van. Als je gevraagd wordt voor zoiets, dan hoef je niet te twijfelen. Dan ga je dat meteen doen.
1: De organisatie kon gewoon niet om jullie heen. Dat is...
2: Wij zijn natuurlijk een Zelhems bedrijf. En ik vind het ook heel mooi dat ze hier meerdere lokale bedrijven, hè, zoals Attraverso staat er, Deckert met de snack staat er. De Smoks verzorgt het eten hier in de VIP-tent. Dus het is mooi lokaal gehouden. En ik denk ook oprecht dat iedereen daar heel trots op is dat ze hier mogen zijn. Want het is niet niks wat hier gebeurt.
1: Ja, dit is echt een petje af, hè, dat we in onze gemeente dit hier...
2: Het is echt uniek. En als je nu ook kijkt hoeveel mensen hier al rondlopen. Het is moeilijk in te schatten. Het terrein is heel groot. Maar er komen hier duizenden mensen gewoon van het weekend. En dan is het een heel mooi visitekaartje wat je afgeeft als je hier gewoon staat en het netjes in orde hebt.
1: Tago, bedankt. Ik krijg nog een druk weekend.
2: Wij hopen dat we lekker aan de slag mogen. We zijn vanochtend vroeg begonnen en we gaan tot vanavond lekker door. En dan morgen nog een volle dag. Het weer lijkt mee te zitten. Gisteren was het iets regenachtiger. Dat kun je dan meteen merken. Maar vandaag en morgen is het helemaal top.
1: Wij hopen ook dat het bier lekker zal vloeien hier.
2: Ja.
1: En de regen uitblijft.
2: Ja.
1: Tago, bedankt voor die inbreng.
2: Heel graag gedaan. Dank je wel.
3: Rules die neer zijn. With Vrashan.

heel mooie muziek van Treintje Oosterhuis samen met André Hazes en de kleine jongen. En daar staan we het middagpapoei voor deze zaterdag mee af. Ik heb u allemaal natuurlijk allemaal weer bedankt voor het luisteren. Volgende week is het programma er weer tussen 12 en 2 op de frequenties van Radio Ideaal. Zometeen zit hier Rudy Buiting met het programma de muzikale brouwerij, jawel. Het Semmeling, daarna met de muziekcocktail en nog veel meer mooie programma's het hele weekend door. Morgen vroeg ben ik er weer met het programma Gouden Groeven. Graag tot dan. En anders tot volgende week. Fijn weekend.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
4: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
5: Verheij uit Toldijk laten komen.
4: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
5: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
4: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
5: Mooi, zij ook.
6: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Gelderland, de meeste oponthoud daar nu op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld een klein kwartier extra reistijd. En de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
11: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
12: Gras. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel!

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
2: Ja. Bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
4: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Gerritsen.nl.

Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

0: Ja, lekker man. Altijd fijn om mee te beginnen. De mannen van de Dire Straits, de muzikale brouwerij van zaterdag 5 september 2026. Martin, bedankt weer voor die heerlijke deuntjes tussen 12 en 2 in de middag popperie. Inderdaad, ja, een andere Rob op jouw radio. Tenminste, Rob geniet van zijn welverdiende vakantie. De komende 3 weken ben ik er voor jou tussen 2 en 4 hier op Radio Ideaal met de muzikale brouwerij. Met de lekkerste hits uit de jaren 70 en 80 hier bij Radio Ideaal. Ken je deze man trouwens nog? Draait trouwens nog steeds mee hoor. Dit is een Nederlandstalig liedje van Danny de Munk. Hier is Mijn Stad.
1: Rudy Buiting, Radio.

Roxette was dat, Listen to Your Heart. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste wat je altijd moet doen. Hè? De beste muziek uit de jaren 80. Soms een uitstapje naar boven of een uitstapje naar beneden. Dit is Shania Twain. Ook lekker hoor. That Don't Impress Me.

Oelala uit de jaren 70, Supertramp uit 1977 om precies te zijn, van het album Even in the Quietest Moments. De hoogst genoteerde positie was de tweede plaats, de top 40, 15 weken genoteerd. En daarvoor Madonna, of moet ik zeggen Madonna, met Material Girl uit de jaren 80. Rob was benieuwd of ik dat ook zou doen. Natuurlijk houd ik mij ook aan zijn format. Want dan is het nu tijd voor een hitje uit de jaren 2000. En dat is een hele mooie, of eigenlijk een hele speciale. Dit was de best verkochte plaat van 2008. Zowel in de mega top 50 als in de top 40 op de eerste plaats. Hier is Amy McDonald's met This Is The Life.

Frankie Goes to Hollywood. Lekker man. Heel veel gedraaid, dit nummer. Relax. We blijven een beetje in de rock scene. Hier is Better Supple K. Nee, dat is flauw. Bruce Springsteen met Dancing in the Dark.

The Real Thing was dat. Lekkere soulmuziek. You to me are everything. Tijd voor een stukje, ja, wat is dit eigenlijk? Laten we zeggen, een spraakmakend liedje. The Village People met, ken je dat dansje nog? YMCA.

0: You Keep Me Hanging On, Kim Wilde was dat. En wie was daar eigenlijk verliefd op, hè? Zo, dat was het eerste uurtje voor vandaag van de muzikale brouwerij. Jenny, die staat alweer klaar met de koffie. Dat betekent dat we naar de reclame en naar de nieuws van 3 uur gaan. Na de koffie, dan zie ik je graag weer terug voor het tweede uurtje van deze muzikale brouwerij. Tot zometeen.
1: Ik zeg oeh!

0: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen. Ga ze op met De Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, De Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
7: Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

die is leuk. Paul Simon en Art Garfunkel. Simon en Garfunkel. Een nummer uit 1970 trouwens. Cecilia. Zo, de koffie die zit er weer in. Tijd voor uurtje 2 van de 8 tot 4 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek uit de jaren 70 en 80. Rob geniet er nog even van zijn welverdiende vakantie in Spanje. We doen er nog eentje uit de heerlijke 70s. Hier is Neil Diamond met de Crackling Rosie.

Eentje uit de 80's, een zangeres. Ze komt uit Californië. Tiffany was dat. Een nummertje uit 1987. I think we are alone now. Tijd voor een stukje dialectmuziek. Moet kunnen toch? Dit zijn de mannen van Mooi Wark met die hele mooie werkende helden. Trouwens, wil je meer dialectmuziek horen? Iedere zondagochtend tussen 11 en 12 uur gezellige dialectmuziek en natuurlijk aandacht voor muziek uit de regio in Laat maar eens horen.

Blijft geweldige muziek. Freddie Mercury en de mannen van Queen. The Crazy Little Thing of Love. En daarvoor hoorde je Roxette met The Look. Natuurlijk houden wij ons ook dit uurtje weer keurig aan het format van Rob. Want het is weer tijd voor een nummer uit de jaren 2000. Tijd voor een zomersliedje op je radio. Van het album Mi Sangre is dit uit 2004. Juanes met La Camisa Negra.

Carl Douglas was dat, een lekkere klassieke soul. Muziek uit de jaren 70 stond met dit nummer op de eerste plaats van de top 40 en was 14 weken genoteerd in het jaar 1974 met Kung Fu Fighting. Zometeen uit de jaren 80, Cool in the Gang, maar nu eerst CCR, Creedence Clearwater Revival met de Bad Moon Rising.

The Gang blijft nog steeds veel gedraaid op de feesten en partijen. De Celebration. Even een stukje disco. Wat is het eigenlijk? Synthpop? Ja, zeg het maar. Hier zijn de Pet Shop Boys met It's a Sin.

Belinda Carlisle was dat. Heerlijke muziek uit de 80's. Heaven is a place on earth. En daarvoor Hathaway met What is Love. De tijd die vliegt als je het naar je zin hebt. Die twee uren die gingen als een sneltrein voorbij. Tot zover bedankt voor het luisteren. Straks de muziekcocktail met Bert Zemeling. En anders heel graag tot morgen. Tussen 11 en 12 uur ben ik bij je met Lotmarseuren, gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Tot morgen!

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Drie files nog in Gelderland. Tot beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld een kleine 10 minuten vertraging. De A1 Apeldoorn Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grens bijna 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A3 in Duitsland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Hey buurman.
12: Dag buurvrouw.
11: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
12: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie?
5: De professionele spouwmuurisolatie van Harmsen zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
7: Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

vriendinnen van de radio, goedemiddag. Het is 5 september. Het is bijna 4:11. Dankjewel Rudy Buiting voor 2 uur lang. De Gouden Groeven, de jaren 70 en 80 op Radio Ideaal. En dat bij de afwezigheid van de man die Spanje als tweede land heeft gekozen. Rob de Brouwer, de muzikale brouwerij. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4 uur. Vandaag dus een keertje met Rudy Buiting. Was gezellig. En wat een hits, man. En meneer Zijt mag het overnemen, want je bent gewend dat hier zit. De man die eigenlijk altijd op zaterdagmiddag tussen 4 en 6 de cocktail muzikaal verzorgt. Maar hij is er niet. We gaan even kijken of we contact kunnen zoeken met Bert. Bert, ben je daar? Bert? Joe? Hallo Bert. Hallo Bert, we zitten in de uitzending. Bert? Nou, die zal al tot druk zijn vanmiddag. Dus tot 6 uur vanmiddag. Ondergetekende meneer Zijp, Koos Zijp, tot aan dat tijdstip. Dag dat hij eigenlijk 80 jaar zou worden, maar hij ontviel ons in 1991. Ik heb het over Freddie Mercury. En we gaan natuurlijk in dit uur niet, volgende uur ook niet, maar vanaf 6 uur gaan we even kijken hoe het staat bij het Heukersweekend in de Tol. Café de Tol, daar is Bertien Hermans. En in dit uur blikken we nog even terug naar vandaag. Het terrein van de ZAMC, daar waar de Grand Prix Taal werd verreden, was een bijzonder evenement. Daarover straks veel en veel meer. Tot 6 uur. Veel plezier!

0: Ja, lekker liedje hoor. Lekker liedje van een hele tijd geleden. Vrienden en vriendinnen, nog even terug naar 1975. Dat jaar kwam hij in Nederland. Uiteindelijk maar op een 19e plaats in de vaderlandse hitlijsten. Maar ja, Jigsaw hoorde je en Sky High. Maar in Japan, daar ging dat nummer helemaal viral, joh. Dat werd helemaal gek. Ze werden er gek van. Een waanzinnig nummer vonden ze. Maar ja, niet voor niets. Mil Mascaras. Hij was een zeer beroemd worstelaar in Japan. En hij dacht, weet je wel, ik vind het zo'n leuk nummer. Ik gebruik het nummer een heel aantal jaren als mijn opkomstnummer. Ja, hebben ze altijd, hè, met de worstelaars. Ja. Radio Ideaal. Met de muziekcocktail tot 6 uur vanmiddag. Fijn dat je luistert. Ja, en vrienden en vriendinnen. Hij doet hem altijd in het kader van...
1: De muziekcocktail Weekendschijf.
0: Ja, dan gaan we even kijken, want we gaan terug naar 1986. Toen werd zij geboren op 12 april van dat jaar in Voorburg. We kennen haar als een bekende Nederlandse volkszangeres en televisiepersoonlijkheid. Ze heeft een krachtig stem, leuke, spontane dame is het. En een ongelofelijke liefde voor het levenslied. Toen ze 16 werd, brak ze door via de eerste talentenjacht waar ze aan deelnam in Den Haag. En dat bracht haar een eerste single. Dat liedje heette Kom, ga met me mee. We moeten dan naar 2013. Toen deed ze mee aan Bloed, Zweet en Tranen. En daar behaalde ze ook enige succes in. Onder leiding van Gerard Joling en Roxanne Hazes. En ja, haar definitieve doorbraak kreeg ze in 2018. Het seizoen van The Voice of Holland. Onder de hoede van coach Anouk. En haar eerste echte grote duet zong ze met Tino Martin. En ze heeft een nieuwe single en die hoor je vandaag op Ideaal. Dit is de nieuwe Samantha Steenwijk.

0: Daarmee werd het bijna exact 4:30 op deze zaterdagmiddag. Radio Ideaal met de muziekcocktail tot 6:00 vanmiddag. Ja, we waren eigenlijk de hele dag, althans tot een redelijk gedeelte van de middag, aanwezig op het terrein van ZAMC hier in het buitengebied van Zelhem. Want daar werd het wordt de Traal GP verreden. Op de Lange Berg in Zelhem, daar ben je van harte welkom. Het duurt daar nog in ieder geval vandaag tot een uurtje of 6. Maar morgen zijn er nog wedstrijden. En de wereldtop is daar te zien. En als je nog niet weet wat trial is, dat zijn mensen op motoren. En die doen dat allemaal van ja, moeilijke oefeningen over stenen. Daar staat zelfs een soort een muur, een wal, een deur van een schuif. Waar ze overheen moeten, althans dat moeten ze proberen. En dan mogen er geen voetjes aan de grond. Enfin, we zijn er geweest. We hebben wat opnames gemaakt van mensen die erbij aanwezig zijn. Vanmorgen heb je in de programma's kunnen horen. Voorzitter Dick Bulten. We hadden een echtpaar slotenmaker. We hadden Taco Post van de catering al daar. En Peter van Amersfoort. Ook hij doet daar heel belangrijk werk. Hij coördineert alles. Maar wat nog veel belangrijker is de veiligheid van de mensen. En over veiligheid van de mensen gesproken, ja, was hartstikke mooi. En we hebben daardoor ook kunnen praten met een man die Europees ook heel veel doet wat betreft de veiligheid en de medische dienst. Onze collega Willem sprak met Aldrik Jansen. Robin.
1: En jij?
0: Nee. Niks met Robin. Hij sprak volgens mij helemaal met iemand anders. Toch, Willem? Je sprak toch met Aldrik Jansen?
2: Ja, op dit moment heb ik Aldrik Jansen bij de microfoon. Aldrik is niet zomaar iemand, maar Aldrik is hoofd medische dienst. Die tijdens dit evenement voor allerlei zaken gaat zorgen. Eigenlijk ben je gewoon de dokter hier. Wat is jullie rol bij dit evenement?
3: Nou, onze rol is samen met de eerste hulp. Er zijn met 7 eerste hulpmensen die verdeeld zijn over het hele parcours, het gebied waar gereden wordt, om snelle hulp te bieden aan slachtoffers als ze vallen van een onderdeel. En we hebben daarnaast nog met 2 verpleegkundigen de mogelijkheid om hele grote dingen te doen. Reanimatie hopen we natuurlijk niet, hè, maar ook grote, als ze ernstig vallen, hersenschudding kan erbij zijn of beenbreuken.
2: Ja, ik zag ze ook al met van die trikes hier rondrijden met zo'n brancard achterop. Dat die gaan ook het veld in. En
3: we noemen dat een snelle interventie vehicle, fast intervention vehicle in het Engels. Ja. En die zijn dan meteen ter plekke na een melding. We zitten allemaal op eenzelfde kanaal samen met de eerste hulp. Verder heb ik dan als dokter natuurlijk nog contact met de wedstrijdleider.
2: Ja. Maar dit is toch wel een heel veilig parcours hier?
3: Absoluut. In het verleden was het ook al een beetje een ondergeschoven kindje. Gelukkig is dat anders geworden. Ook maar goed, er zijn geen hoge snelheden. Hè? Maar er zijn wel obstakels. En ze kunnen behoorlijk vallen van bepaalde hoogtes.
2: Ja, en als je ziet die grote blokken die hier zitten, die zijn best scherp, denk ik, en hard.
3: Kan, ja. Dus ze kunnen heel ongelukkig. Ik moet zeggen, bij dit onderdeel van sport, het zijn net acrobaten. En gisteren hebben we een voorproefje gehad even bij de dingen. Hoe ze erover gaan, petje af. Hè? En dus ze vangen heel veel op. Maar ja, ongelukje zit altijd in een klein hoekje. En dat kan ook.
2: Bent u nou alleen hier voor de coureurs of ook voor het bezoek?
3: We zijn primair voor de coureurs en teams. Maar ik bedoel, nu zijn we ook voor bezoek. En ik bedoel. Bij hele grote evenementen waar duizenden mensen bezoekers, ja, dan moet er apart een team ook komen voor het bezoek. En hier doen we dat erbij.
2: Het wordt best een spannende. Ik denk dat we u niet te veel moeten zien hier. Nee, want dan gaat het goed. U blijft stiltjes op de achtergrond. En ik weet zeker, als er wat gebeurt, dan staat u klaar.
3: Inderdaad, dat klopt. Met mijn hele team, ja.
2: Goed zo. Over naar de studio.
0: Willem Maas in gesprek met Aldrik Jansen.
4: De allerbeste slagerhits hoor je hier bij de Muziekcocktail. Met Bert Semmelink op Ideaal.

Daniel Berg. Wel heel erg benieuwd hoor. Heerlijk was het toch. Brommers, Kiek en Joving en de Voetbeutels. In het kader van het Heukensweekend. Dit weekend ik vind de Tol hier in Zelhem. Bertine Hermans is daar voor ons. Vanavond na de klok van 6 uur zul je een aantal verslagen van haar horen. Ook morgenavond. Dus daarop moet je een beetje wachten. Maar je kan er natuurlijk ook zelf naartoe. Ik weet niet of de kaart er helemaal uitverkocht is. Denk het wel maar. Ach, je weet maar nooit. Hij werd geboren op 12 december 92 in Amsterdam als Douwe Bob Postuma. En hij vertegenwoordigde Nederland in Stockholm ooit in 2016 met het nummertje Slow Down, een beetje country nummer. Die Douwe Bob die timmert goed aan de weg en we hebben er even op moeten wachten, maar we zijn er blij om. Want hij is terug en hoe. Een heel mooi rustig liedje op Ideaal om even tot rust te komen. Note to Self, dit is de nieuwe Douwe Bob.

0: note to self.
1: Het is een feestje op je radio met de muziekcocktail.
2: Muziekcocktail
1: op Radio Ideaal.

0: away.
1: Ja, dan eindigt zo'n nummer zo. Dan denk ik toch altijd bij mezelf, ja, daar moet toch iets gedaan worden. Million Miles Away. Wat een lekker liedje toch, hoor. Hey. Offenbach op de radio. Het Franse duo. Bestaande uit Dorian Ladec en César Laurent de Rumel. En dan vind ik het altijd zo bijzonder. Dan zit er een zangeres bij, die ken je dan ook niet. Afrikaanse zangeres Julia Church, zo heet ze. Maar die had onder andere eerder hits met Armin van Buuren en John Summit. Zomersliedje om 7 minuten voor 5. Ideaal, de muziekcocktail tot aan 6 uur vanmiddag. Lekkere muziek uit het heden, maar zeker ook het verleden, vrienden. En ik dacht, weet je, we gaan even terug naar de jaren 70. De jaren 70 op de radio met Natalie Cole.

0: hoor, de jaren 70 op de radio. Ideaals muziekcocktail tot aan 6 uur vanmiddag. En vrienden, ik heb eigenlijk, ja, we gaan een beetje over tijd zijn van 5 uur af met het nieuws. Ik heb wel zin in een kopje koffie.
1: Nou,
0: ja, lekker, doe maar. Doet u maar.
1: Met, ja.
0: Oh, dat is hartstikke lekker. Ja, oké. Okay. Beetje melk. Ja, graag. Plakje kikkerbij. Wat ons betreft, tot zo.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weer.
2: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten. Een zeer uitgebreide najaarscollectie. Kjelvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brams Paris. Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Ga Garage Tering.
9: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
10: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
9: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
11: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
12: Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

Ja, en dan? En dan? Ja, het is een beetje een bijzondere versie hoor, maar ja. Het hoort er allemaal bij. Jarenlang niet was dat. En Choosing Texas.

0: Kom, daar zijn we weer aan de andere kant van 5 uur. Bijna 12 over 5. Radio Ideaal met de muziekcocktail tot 6 uur vanmiddag. En we begonnen met Don Henley. Je weet wel, die man van de Eagles. En de Boys of Summer.
1: De muziekcocktail.
2: Muziekcocktail.
1: Jouw ideale cocktail om het weekend
0: nou,
1: mee te beginnen.
0: Dat gaan we zeker doen. En we gaan dat doen met Boy Voy toch. Zometeen. Maar nu eerst Culture Beat. Dit is Mr. Vane.

0: lekker hoor. Dire Straits 17:30 op deze zaterdagmiddag. En zoals je weet, dit weekend wordt zowel het Heukersweekend gehouden in Café de Tol hier in Zelhem. Maar natuurlijk ook de Traal GP WK-wedstrijd nummer 6. Er volgt er volgens mij nog één. Misschien hebben we morgen een nieuwe wereldkampioen. Dat hoor je morgen in de uitzending misschien nog wel. Want dan zijn we er natuurlijk ook weer bij. Maar we waren vandaag natuurlijk ook aanwezig. Een hele grote evenement. Het is, ja, ik zou bijna zeggen, het is bijna een familiefeestje. Want wij dachten, Willem Maas en ik, weet je wat, we gaan eens even naar de kassen. Dat zijn, daar zitten meestal mensen die komen verder helemaal niet op het terrein, zien niks van het evenement. En de vraag is of ze ook wat te maken hebben met motorrijden, trials, of ze dat leuk vinden. Het bleek familie te zijn van de voorzitter. Ik ga even snel overschakelen naar mijn broer. En hoe is het, broer?
1: Belangrijk bij zo'n evenement als vandaag in Zelhem is dat je daar komt. En dan kom je eigenlijk altijd via de ingang en dan moet je een kaartje kopen. En we zijn toevallig nu bij de dames die de kaartjes verkopen.
2: Ja.
1: Goedemiddag.
2: Hallo.
1: En wat is jouw naam?
2: Ik ben Robin.
1: Robin. En jij bent?
3: Ik ben Demi.
1: En wat brengt jullie nou hier op deze zaterdag?
2: Nou, onze opa die is de voorzitter van de ZAMC. En nou, daar willen wij graag aan bijdragen.
1: Dus een klein familiefeestje?
3: Een klein familiefeestje. Er staat nog veel meer familie van ons.
1: Ja, dat weten we. Hebben door. Maar hebben jullie zelf überhaupt iets met motoren?
2: Nee, maar ik kom hier eigenlijk al heel mijn leven. Dus het is niet onbekend. Maar verder niet. In het dagelijkse leven heb ik zelf niks met motoren. Nee.
1: En jij?
3: Nee, ik in principe ook niet. Maar door opa natuurlijk wel meer.
1: Ja. En wat vinden jullie nou zo leuk om in zo'n hokje te zitten? Het is een bijna dicht hokje, niet in de zon.
2: Nou, ik heb zelf achter de kassa gewerkt bij de Jumbo hier in het dorp. Dus het is niet helemaal onbekend voor mij. En ik vind contact met mensen vind ik gewoon heel gezellig.
1: En de mensen zijn ook gezellig die hier komen?
2: Ja, de meeste wel, ja. Ja.
1: De meeste wel? Ja. Niet allemaal?
3: Jawel, het is heel gezellig hier.
1: Jullie maken er toch een feestje van?
3: Ja, het is heel gezellig.
1: En tot hoe lang zitten jullie hier vandaag?
3: Tot drie uur vanmiddag.
1: Nog even volhouden dus?
2: Ja, zeker. En dan morgen nog.
1: En dan morgen nog? Ja. Vanavond bijslapen?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: En al zin in morgen?
3: Ja, zeker.
1: Nou, hartstikke leuk dat jullie even hier wilden voor de microfoon wilden komen. Heel veel succes. Nog een hele fijne zaterdag.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel. Doei.

meneer Zijpen. Mag dat wel op de zaterdagmiddag? Zo vroeg al, ja, in de blote bibs, zeg maar. Ja, als het warm genoeg is, dan zou dat misschien natuurlijk kunnen morgen. Maar even kijken naar het weer van morgen. Vanavond is het droog, komen er opklaringen voor. En halverwege de avond is het een graad van 16. Komende dagen loopt de temperatuur flink op met zondag. Lokaal 24 graden. Op maandag zelfs nog wel wat warmer, 25 graden. Maar lang houdt het na zomerweer niet echt stand. Want vanaf dinsdag wordt het inmiddels weer wat minder warm. En neemt de kans op regen, zones of buien duidelijk toe. Maar ja, als je het over de zomer hebt, dan heb je het natuurlijk ook over een beetje reggae muziek. Ja, dat hoort, vind ik, toch wel bij de zomer. En dit ken je niet, maar ik vind het zo leuk. Nieuw op Ideaal, Original

Uit Liverpool komen ze, A Flock of Seagulls. Grootste hit van ze was eigenlijk dit wel. Dit nummer was niet de allereerste hit. Die maakten ze in 1982. En I Ran. Daarmee werd het 8,5 minuut voor het tijdstip van 6 uur. En het nieuwe.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie.

0: Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "De longen van Kroatië kunnen niet langer ademen." En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
8: Twee files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dit komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden.
7: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
11: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
10: In dat geval, Schoenmode Hermans.
9: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
11: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
12: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
13: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
14: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
15: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
16: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Dit programma wordt u aangeboden door Dierenspeciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem. Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Donkere fietspaden, overlast door drugsgebruikers, verward of verkeerd begrepen personen, een intimidatie op straat. Dat kwam naar boven tijdens 3 gespreksavonden over sociale veiligheid in de gemeente Doetinchem. Inwoners deelden uiteenlopende situaties en plekken waar zij zich niet veilig voelen. Sommige deelnemers kwamen met concrete gebeurtenissen of zorgen, anderen vooral om te luisteren en mee te praten over wat er leeft in de gemeente. Voor de aanwezige raadsleden was vooral een luisterende rol weggelegd. Welke problemen ervaren inwoners en waar kan of moet de gemeenteraad mee aan de slag? Naast Doetinchem werden ook gespreksavonden gehouden in Gaanderen en Wehl. Vuurwerk is nu echt verboden in Nederland. Maar juist in de Achterhoek is nog maar weinig mogelijkheid om dat vuurwerk in te leveren. Om de laatste restjes vuurwerk binnen te krijgen, rijdt er daarom een vuurwerkbus door Nederland. Vrijdagochtend stond hij in Lochem, later nog in Zutphen, Enschede. Daarmee is de Achterhoek een blinde vlek op de kaart. Het uitgangspunt is dat iedereen in Nederland op maximaal 45 minuten rijden van een inleverpunt zit, volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Niet de hele Achterhoek valt binnen die cirkel. In Lochem kwamen er vrijwel alleen mensen uit de directe omgeving hun vuurwerk inleveren. Niet alles dat ingeleverd werd was onschuldig. De politie moest ter plaatse komen om een kleine hoeveelheid munitie op te halen. Ook werden er illegale strijkers en lawinepijlen ingeleverd. Het inleverpunt komt op 16 september naar Zutphen. Voor iedereen die een smartphone, tablet of computer heeft en wat meer zelfvertrouwen wil krijgen bij gebruik van het apparaat, is er de beginnerscursus Klik en Tik. Het is een online cursus waaraan de deelnemer op elk moment kan beginnen. De deelnemer gebruikt als dat kan de eigen laptop, tablet of mobiel, zodat het thuis verder geoefend kan worden. Nieuw is het oefenprogramma voor het basisgebruik van een smartphone. De computercursus is wekelijks op dinsdagochtend in Eefde, Gorssel en Lochem, op maandagochtend in Almen en op donderdagochtend in Bargem. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Hurkers Weekend dag 2. Tegenover mij staat Eline van de Daisy Dukes. Vertel het, is het eerste jaar? Het is een prachtig zonnetje. Hoe sta je erin?
1: Nou, het is eigenlijk de tweede keer dat we hier staan. Twee jaar geleden zijn we hier geweest. Toen was het al leuk, maar we staan nu echt op een toptijd volgens mij. En zonnetje erbij inderdaad. Nou, wat wil je nog meer? Top!
0: Ja. De tent loopt al redelijk vol. Ja. En nou ja, ik heb ze op de camping, want ik ben hier op de camping, toch al wel meerdere gesproken die zeggen ja, voor de Daisy Dukes komen we wel even naar de tent. Dus het loopt daar ook misschien al wel verder vol. Heb je er een beetje zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in. Dit is toch wel echt een van de hoogtepunten hoor, van de optredens die we hebben. Dus ja, we gaan knallen denk ik. Wat hartstikke leuk.
0: En hebben jullie nog, nou ja, leuke bijzonderheden, misschien wel nieuwe nummers op het repertoire of nou ja, leuke gekkigheidjes?
1: Nou ja, er is ons gevraagd of we zoveel mogelijk van onze eigen nummers wilden spelen. Dus die hebben we voor nu op de setlist staan. Dus die doen we eigenlijk niet altijd met een optreden. Dus dat is wel extra leuk dat we die nu doen. Ja, en voor de rest, we hebben nog een beetje merchandise mee. Leuke hoedjes en shirtjes. En die schieten we nog een keer het publiek in. Dus dat wordt wel leuk.
0: Is het nog, dan als je dan ja, echt zeg maar, je eigen repertoire speelt, is het dan nog een beetje spannender dan nou ja, zeg maar een regulier optreden? Of maakt dat dan niet zoveel uit?
1: Nou ja, wel een beetje. Want je hebt natuurlijk nummers van normaal, weet je wel. Hendrik Havenkamp, dat doet het altijd goed. En met je eigen nummers is het toch altijd even afwachten of het aanslaat. Maar we gaan ervoor.
0: Nou, ik kan wel zeggen, de veerstemming op de camping zit er al prima in. Die brengen de bezoekers denk ik vast wel mee naar de tent. Dus ik twijfel er eigenlijk niet aan dat het helemaal goed moet komen. Dankjewel voor je tijd.
1: Jij ook bedankt.
0: En natuurlijk heel veel plezier straks.
1: Dankjewel. Komt goed.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert...

0: advies en oplossingen op maat. Ga naar securtechnederland.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
4: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
3: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
4: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
3: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist, die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem. Op zoek naar een echte blikvanger voor jouw evenement? Kies voor de unieke containers van evenementencontainer.nl. Van barcontainer tot VIP-deck. Volledig aanpasbaar en voorzien van jouw eigen branding. Snel geplaatst, weerbestendig en dankzij onze jarenlange ervaring perfect geregeld. Maak indruk op jouw bezoekers. Kijk nu op evenementencontainer.nl. Evenementencontainer.nl. Hiermee stel je absolute show.

und Recht zum Leben anerkennen. Ein deutsches Volk!

0: Dag 2, Hurkersweekend is in volle gang. Tegenover mij Theo Holteman. Nou, we staan in de zon, wolkje. Fantastisch mooi weer. Zeg eens Theo, hoe sta je erbij?
1: Ja, ik sta erbij in de zon en fantastisch mooi weer inderdaad, net wat je zegt. Ja, het is echt super hier. Deze Duke zo op de achtergrond, dus die gaan zo meteen knallen met de hap. En het is echt fantastisch nu. Gaat goed.
0: Ja, we zijn ongeveer halverwege de middag. We hebben zoals gehoord roundabouts en moet je me even helpen. Waar begonnen we de middag? Oh, de Asbest.
1: Ja,
0: al een aantal leuke bands gehad die toch ook wel het dak eraf bliezen. Dus we hebben er ook al wel een paar gehad. De tent zit redelijk vol. Ja. Ik denk dat er nogal wat een beetje stiekem op de camping blijven hangen met dit mooie weer.
1: Ja, maar dat denk ik ook.
0: Eigenlijk moet ik zeggen, ze komen allemaal toch maar weer naar de tent, hè?
1: Ja, ja, zeker. Kijk, als ik achter jou kijk, dan ziet er een hele grote trailer. Ik zie er staan, vleeskeuring staat erop. Nou ja, hoor je nog meer aan?
0: Ja. Ik geloof dat de vleeskeuring in die trillen op de bank zit, heb ik gezien. Maar.
1: Ja, inderdaad. Ja, daar volg ik ze het hele weekend. En ja, fantastisch hoor.
0: Ja, het sfeertje is top, hè Theo. Ja,
1: is echt goed. Op de camping en om de hier feestterrein zelf. Ja, mensen zijn enthousiast. Het weer is beter, dus wil je nog meer eigenlijk?
0: Ja, we hebben de regen achter ons geladen. Ja. Ik vond het nog wel mooi gisteren, helemaal aan het eind van de avond, kistjeskeelspullen. Ik stond even in de buurt van de ingang. Daar was de politie. De politie stond bij de ingang met de beveiliger gezellig een beetje te keuvelen. Ja. De lampen van de politie waren, gingen weer aan en de politie ging weer verder.
1: Ja, een biertje pakken en ze gingen verder.
0: Ja, zoiets. Nee, maar gewoon, die kwam even buurt en ze ging ook zo weer door. We hebben hier gelukkig eigenlijk, nou ja, we zijn natuurlijk nu in volle gang, maar de afgelopen jaren gelukkig ook nog redelijk incidentloos doorgekomen. Dus ja, laat hopen op weer zo'n editie. Maar dat is toch prachtig. De politie komt even kijken, gaat weer weg.
1: Nou, inderdaad. Ja, mooi dat ze ook even controle doen. En dat hoort er ook bij. Een stukje protocol. Veiligheid hadden we het er ooit over gehad. Maar het is fantastisch dat het zo kan inderdaad. Zonder dat er iets gebeurde, hè? Niks. Helemaal niks.
0: Nou, het dan over veiligheid hebben. Hè? Ik ben hier op de camping. Dit jaar is, nou ja, in tegenstelling vorig jaar wel, maar andere jaren, hou netjes, hè, een soort caravan vakken en echt een omleiding met veiligheidspaden. Ja. Jullie hebben ook wel weer toch wel weer een tandje bijgezet, ook op het gebied van veiligheid, toch?
1: Klopt. Klopt, die paden, eerder was er niet. Nou, 4 tot 5 meter tussen inderdaad, waar mensen staan. Ja, als een keer wat aan de hand is. Joof Twin is het ook gebeurd. Ja, ambulance moest er komen. En ja, dat is zo fijn dat het er is, hoor.
0: Ja, ja, en dat moet natuurlijk ook wel, maar het is ook wel gewoon weer iets, ja, wat eigenlijk onmisbaar is bij zo'n groot evenement, hè?
1: Ja, je hoort ze echt bij. Ja. Veiligheid is nummer 1. Ja, natuurlijk, gezellig en een feestje hoort erbij. Maar je moet breder kijken dan dat. En dat doen we zeker.
0: Ja, veiligheid voor alles. Ja. En dan, nou ja, het is dan weliswaar zaterdag. Ja. Maar is de camping uitverkocht? Is de zaterdagkaarten nog beschikbaar?
1: Camping uitverkocht is een goede. Als ik een trein zo zie, dan denk ik van, nou ja, ja. Maar volgens mij is het altijd wel een plekje te vinden. Dus mensen bent welkom. En kaarten, ja zeker. Dus ook doorvergeld, kom op.
0: Ja, de zaterdagkaarten zeker. En dan even heel brutaal, een beetje vooruitlopend. Hoe is het voor de zondag? Is het voor zover hij werd uitverkocht of ook nog niet? Mensen zijn ook nog welkom voor de zondag.
1: Zeker. Mensen zijn nog steeds welkom voor de zondag. Ja, kaarten zijn nog steeds te koop.
0: Dus iedereen wie toch nog wil genieten van een paar dagen, lekker muzikale invulling in een zekke Zelms zonnetje, kom vooral naar de tol.
1: Kom op, precies.
0: Dankjewel Theo.
1: Graag gedaan, hoi.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl? Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dag 2, Hurkersweekend staat, is in volle gang. Tegenover mij Theo Holterman. Nou, we staan in de zon, wolkje, fantastisch mooi weer. Zeg eens Theo, hoe sta je erbij?
1: Ja, ik sta erbij, in de zon en het is fantastisch mooi weer inderdaad, net wat je zegt. Ja, het is echt super hier. Deze Duke zo op de achtergrond, dus die gaan zo meteen knallen met de hap. En het is echt fantastisch nu. Gaat goed.
0: Ja, we zijn ongeveer halverwege de middag. We hebben, zoals gehoord, roundabouts. En moet je me even helpen? Waar begonnen we de middag? Oh, de Asbest.
1: Ja,
0: al een aantal leuke bands gehad die toch ook wel het dak eraf bliezen. Dus we hebben er ook al wel een paar gehad. De tent zit redelijk vol. Ja. Ik denk dat er ook al wat een beetje stiekem op de camping blijven hangen met dit mooie weer.
1: Ja,
0: maar
1: dat denk ik ook.
0: Eigenlijk moet ik zeggen, ze komen allemaal toch maar weer naar de tent, hè?
1: Ja, ja, zeker. Kijk, als ik achter jou kijk, dan ziet er een hele grote trailer. Ik zie er staan, vleeskeuring staat erop. Nou ja, hoor je nog meer aan?
0: Ja. Ik geloof dat de vleeskeuring in die trail op de bank zit, heb ik gezien. Maar.
1: Ja, inderdaad. Ja, daar volg ik dus het hele weekend. En ja, fantastisch hoor.
0: Ja, het sfeertje is top, hè, Theo. Ja,
1: is echt goed. Op de camping en om de hier feestterrein zelf. Ja, mensen zijn enthousiast. Het weer is beter, dus we horen nog meer eigenlijk.
0: Ja, we hebben de regen achter ons geladen. Ja. Ik vond het nog wel mooi gisteren, helemaal aan het eind van de avond, kistjeskeelspul. Ik stond even in de buurt van de ingang. Daar was de politie. De politie stond bij de ingang met de beveiliger gezellig een beetje te keuvelen. De lampen van de politiewagen gingen weer aan en de politie ging weer verder.
1: Ja, een biertje pakken en ze gingen verder.
0: Ja, zoiets. Nee, maar gewoon, die kwamen even buurt en ze gingen ook zo weer door. We hebben hier gelukkig eigenlijk, nou ja, we zijn natuurlijk nu in volle gang, maar de afgelopen jaren gelukkig ook nog redelijk incidentloos doorgekomen. Dus ja, laat hopen op weer zo'n editie. Maar dat is toch prachtig. De politie komt even kijken, gaat weer weg.
1: Nou, inderdaad. Ja, mooi dat ze even controle doen. Dat hoort er ook bij. Een stukje protocol. Veiligheid hebben we het er ooit over gehad. Maar het is fantastisch dat het zo kan, inderdaad. Zonder dat er iets gebeurde, hè? Niks. Helemaal niks.
0: Nou, het dan over veiligheid hebben. Nee, ik ben hier op de camping. Dit jaar is, nou ja, in tegenstelling, vorig jaar wel, maar andere jaren, hou netjes, hè, een soort caravan, vakken en echt een omleiding met veiligheidspaden. Ja. Jullie hebben ook wel weer, toch wel weer een tandje bijgezet, ook op gebied van veiligheid, toch?
1: Klopt. Klopt, die paden, eerder was er niet, nou 4 tot 5 meter tussen inderdaad, waar mensen staan. Ja, als een keer wat aan de hand is, Joof Twin is het ook gebeurd, nou, ambulance moest komen. En ja, dat is wel fijn dat het er is, hoor.
0: Ja, ja, en dat moet natuurlijk ook wel, maar het is ook wel gewoon weer iets, ja, wat eigenlijk onmisbaar is bij zo'n groot evenement, hè?
1: Ja, daar hoort ze echt bij. Ja. Veiligheid is nummer 1. Ja, natuurlijk, gezellig en een feestje hoort erbij. Maar je moet breder kijken dan dat. En dat doen we zeker.
0: Ja, veiligheid voor alles. Ja. En dan, nou ja, het is dan weliswaar zaterdag. Ja. Maar is de camping uitverkocht? Is de zaterdagkaarten nog beschikbaar?
1: Camping uitverkocht is een goeie. Als ik het trein zo zie, dan denk ik van, nou ja, ja. Maar volgens mij is het altijd wel een plekje te vinden. Dus mensen bent welkom. En kaarten, ja zeker. Dus ook door voor geld, kom op.
0: Ja, de zaterdagkaarten zeker nog. En dan even heel brutaal, een beetje vooruitlopend. Hoe is het voor de zondag? Is het voor zover hij werd uitverkocht of ook nog niet? Mensen zijn ook nog welkom voor de zondag.
1: Zeker. Mensen zijn nog steeds welkom voor de zondag. Ja, kaarten zijn nog steeds te koop.
0: Dus iedereen wie toch nog wil genieten van een paar dagen, lekker muzikale invulling in een zekker Zelms zonnetje, kom vooral naar de tol.
1: Kom op, precies.
0: Dankjewel Theo.
1: Graag gedaan. Hoi.

0: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Wiering, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
2: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
2: En werkt het?

0: koeien zijn tevreden.
1: En jij?
0: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
2: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
3: Of dame?
2: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest.

Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd, omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirayno Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.